0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Zo makkelijk retour.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
6: Hey, binnenkort een feestje.
7: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
10: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Magnus Winkelpark in Ubach.
4: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine. Uniek in de regio.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 5:06. Goedemorgen op de donderdag 2 juli vandaag. Daar zijn we weer. Dagje nummer 4 van deze week. En we mogen weer beginnen. Trappen hem zo meteen af met muziek van Gerard Joling. En op dit moment nog geen verkeersinformatie namens de ANWB. Het is lekker rustig onderweg. Het is nog vroeg natuurlijk.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast vandaag!
1: Nou, je mag laten weten dat je erbij bent door middel van een tekst of een audiobericht. Gaan we daar zo meteen even door spitten. Kijk hoe gezellig het is in Nederland.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, ja, de donderdag vandaag. Een hele goede morgen. We staan weer aan en dat is lekker. 2e van juli, de tijd vliegt. Dat hebben we gisteren ook eventjes kort doorgenomen. Voor we dat weten, dan is het zo wel weer kerst. Hè? Zit eraan te komen. Discussie, echte of neppe kerstboom. Ja, ik zal er nog even een week mee wachten ongeveer, hoor. Anders ben je weer heel vroeg natuurlijk. Even een blik op het nieuws van vandaag. Het nieuws van deze donderdag, de 2e van juli. Het zal vandaag nog wel vaker gaan over DPG en Viaplay. Het grote mediabedrijf achter dus onder andere Videoland, dat Viaplay overneemt. Veel commentaar afgelopen jaren sinds Viaplay de Formule 1 over heeft genomen. En ja, er zijn ook niet heel veel berichten van mensen die zeggen, nou, ik kijk ook veel meer op Viaplay. Ja, de darts, dat zit er ook op. Maar het gaat allemaal niet al te best. We hebben vaker berichten gekregen dat het ook qua centjes een beetje moeilijk was rondom Viaplay. En toen was daar gisteren het nieuws dat DPG in elk geval de uitzendrechten van de sport daar overneemt. Dus ja, voor sommigen misschien een positief bericht. Wat ze ervan gaan maken, dat moeten we zelf ook maar even zien natuurlijk. Eerst moet het ook nog goedgekeurd worden trouwens. DPG is namelijk al een enorm mediaconcern. Heeft ook meerdere radiozenders. Hè, dat zit ook onder hetzelfde bedrijf. Meerdere kranten. En er is wel een regel in Nederland dat er iemand naar moet kijken. Dus het ACM, Autoriteit Consument Markt. Dat dan daardoor moet kijken of het niet te groot wordt. Hè, want dat mag dan ook. DPG had het toen ook met RTL. Mocht het wel overnemen, mocht het niet overnemen en toen weer wel. Maar goed, daarin mogen de andere koppen zich over gaan buigen. Ander nieuws van deze donderdag, de 2e. Er is een deal tussen het kabinet en de oppositie over de Prinsjesdagplannen. Althans, dat was gedacht. Een allesomvattende deal tussen Pro of Ja 21 is namelijk blijkbaar nog ver weg. Sterker nog, achter de schermen verwachten betrokkenen uit het kabinet, coalitie en oppositie dat zo'n deal er helemaal niet zal komen deze zomer. Terwijl de berichten eerst daadwerkelijk anders waren. Momenteel maakt het kabinet een ronde langs de oppositiepartijen. Dat doen de ministers om te praten over eventuele steun voor de begrotingen die in september met Prinsjesdag worden gepresenteerd. Maar ja, je weet hoe het gaat dan in Den Haag. Ik wil dit en anders geef ik geen steun voor dat. Stikstofafspraken, een van de dingen waar namelijk over gestruikeld wordt. En andere zaken waar niet iedereen het over eens is. Dus eens even kijken wat dat in elk geval nog gaat worden dan. Goed, wat gaan wij doen deze donderdag? In elk geval nog een nominatie weggeven voor een tripje naar Newcastle. Dat zit er later deze morgen aan te komen.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Dan vandaag de zon die veel aanwezig is. Het wordt maximaal 24.

0: Lammers. Wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ja, dat was even een oudje van Henk Wijngaard. Nou, dat heb je misschien zelf ook wel ondervonden. Hele lange tijd geleden dat we dit liedje hebben gedraaid. Je gaat er bijna achteruit van rijden, maar het is er eentje, daar gaat hij van... Precies. Ik hoef niet meer ver te rijden. Ik heb ook nog even gedacht om de roffels te draaien deze morgen. Dat kan natuurlijk nog, maar...
2: Trap wat sneller op dat ding.
1: Het spinnenwiel. Maar ja, goed. En de dag is nog jong natuurlijk, dus... Wie weet wat er nog komen gaat. Eerst gaan we in elk geval naar de spreuk van deze donderdag. Ad, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is weer donderdag. En de spreuk van vandaag die luidt...
1: Ja.
3: Mensen vragen zich wel eens af waarom ik mensen die ik niet ken zoveel complimenten geef.
1: Ja.
3: Ik doe dit niet om aardig gevonden te worden. Ik doe dit omdat ik graag complimenten geef en mijn waardering uitspreek. Je weet nooit wie je goed kan gebruiken. Ik wens iedereen nog een prettige werkdag en welterusten.
1: Altijd welterusten. Moet ik zeggen, ik heb gisteren ook een campagne gezien van Sieren. Iets met een praatje maakt je dag. Moet je zoeken.

0: ik hem weer nog een keer kan vinden, laat ik hem je later deze morgen nog eventjes aan je horen. Dan moet je echt even opzoeken. Dat is een fantastische campagne. Nou ja, goed, nou, dat klinkt ook raar om te zeggen over een campagne trouwens. Dat een campagne fantastisch is, maar... Er is een liedje gemaakt, een praatje maakt je dag. Ja, fantastisch. Zit al sinds gisteren in mijn hoofd, maar ik ga hem niet voor je zingen. Dat is...
1: Laske, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Hey, daar zijn we weer, jongen. Het is weer donderdag. Lekker afgekoeld, dus we willen een mooi werkdagje tegemoet. Kort nachtje achter de rug. De zaalvoetbalteam gisteren de finale gehaald, dus daar was even een glaasje drinken opgedaan.
0: Tuurlijk.
1: En toen nog eentje en nog een. En ja,
0: nou appelsappen natuurlijk.
1: En nog een kort nachtje. Dus rechtstreeks naar de koffiepot. En vanaf daar zullen we wel eens even gaan kijken. We hebben allemaal wat jouw vandaag. Ik wens iedereen ook een hele prettige werkdag toe, mensen. Geniet er even van het lekkere weer. En allemaal graag tot morgen.
0: Tot morgen, Jan. Gaan we naar Hardenberg. Ricardo, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen allemaal. Ik ben ook weer lekker onderweg naar het werk. Om pakketjes te gaan bezorgen vandaag in Dronten.
0: Dronten, ja.
2: Dus alle mensen uit Dronten, blijf vandaag lekker thuis. En hou onze pakketjes lekker in de gaten. Dus ja. Weer lekker op tijd thuis. Alvast bedankt, hè. En een fijne dag.
0: Yo.
2: Hoi.
0: Ricardo, inderdaad. Mooi dag en succes vandaag. Regie van Martin. Goedemorgen, onze alle opa Bertus uit Apeldoorn die meldt zich. Morgen op deze deur donderdag. Jacob Jelle heeft er zin in. Het is alweer bijna vrijdag. Nou ja, als je het nagaat wel inderdaad. Als we ook zeggen dat het bijna kerst is, dan klopt dat ook, zeg maar.
3: Een hele goede morgen, Lars en alle luisteraars. Op Bert Roosterwolde. En ik wens jullie allemaal een hele fijne werkdag. En rikiti en lekker radio rail op radio.
0: Yes, dankjewel, Siebren. En een mooie dag vandaag. Donderdag de 2e van juli. Elke dag gaat wel in de boeken van. Ze verzinnen wat tegenwoordig. En er zijn ook altijd heel wat dingen die over, of vanuit Amerika komen overwaaien. Zo ook vandaag. Donderdag 2 juli staat namelijk in de hele wereld bekend als Wereld UFO Dag. Ja. Bestaan de groene mannetjes nou wel of niet? Dat is de discussie die vandaag weer opkomt waaien.
4: Lars, gisteren was ik al even bij je in de uitzending. Toen ging het over de vakantie. Toen vertelde ik je, sommige mensen werken in toerisme.
0: Ja, met een eigen camping.
4: Kunnen van de zomer niet weg. En toen stelde jij de vraag, ga jij dan in oktober met je tentje op de camping staan? Ja. Nee, dat gaan we zeker niet. In oktober sluiten we ons campingseizoen af met een supergroot buitenkookfestival. En de week daarna, dan vertrekken wij naar de zon.
0: Ja.
4: Dag Lars.
0: Dag Rob, dank je, dat was hem ook. Kijk eens, dat zijn sowieso wel mooie vooruitzichten.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Altijd aan. Radio NL.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos.
14: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Reis.nl en DFDS.
0: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
16: Vanochtend schijnt eerst op de veel plaatsen de zon al. In het noorden en het westen raakt het daarentegen wel snel bewolkt. Kan er ook een klein buitje gaan vallen. Temperaturen vandaag zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 24 graden langs de oostgrens richting Duitsland. Hoor je niet vaak dat het daar wat warmer is. We gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn relatief vaak betrokken bij een misdrijf, blijkt uit onderzoek van justitie dat RTL heeft. En vaak gaat het om asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije. Het is gisteravond onrustig geweest bij de viering van Kitty Kotti in Almere. Buiten het festivalterrein gingen jongeren met elkaar op de vuist. Eén iemand had volgens regionale media ook een vuurwapen bij zich. Een grote overname in de wereld van de streamingsdiensten. Videoland koopt de sportrechten van Viaplay. Dat betekent dat er straks Engels voetbal te zien is. De Formule 1 en darts.
16: En darts. Dank u wel. Verkeersinformatie dan. Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtend worden vooral veroorzaakt door werkzaamheden. De meeste vertraging loop je op in Zuid-Holland. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 12 kilometer met 30 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam, want er staat een vrachtauto met pech. Tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 8 kilometer, reken 10 minuten extra. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht kom je een auto met pech tegen. 10 minuten oponthoud. En de A27 richting Utrecht. Het is daar al heel de week druk. Bij knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. Je doet er 15 minuten langer over.
16: Hey Rijn, jij heet natuurlijk van achteren ook Baartmans. Rijn Baartmans. En nou is er altijd bij de radio natuurlijk de vorm van illusie. We weten niet hoe je eruit ziet. Ja, je hoeft niet nu in één keer een foto te gaan sturen of zo. Maar ja, dat roept toch vragen op. Zeg maar, heb je zo'n bikerbaard? Natuurlijk, want je bent opnieuw bij de ANWB.
7: Dat snap ik.
16: We hebben elkaar niet
7: normaal,
16: gezien.
7: Nee, precies. Nou, normaal hou ik het netjes bij. Maar het was erg vroeg vanochtend, dus het is nu een mooie stoppel.
16: een mooie stoppel. Ja, dat is
7: een mooie stoppel.
16: Staat gegraveerd. Dankjewel, tot zo weer.
7: Oké, tot zo.

0: is dat bijna 7:15. Zometeen onze teamie van de receptie. Met Lars, goedemorgen.
1: Lars, goedemorgen.
0: Hey, Niels, goedemorgen.
1: Hey vriend, het is 1 juli geweest en dat betekent maar één ding.
0: We zijn over de helft van 2026.
1: En we kunnen weer bijna draaien. Ik wil een kerstboom versieren met jou.
0: Nou, Niels, laten we daar nog even een klein beetje een stop op houden.
1: Oké. Dan voor deze, maar Loes, je zeurt te veel. Hey, zet hem op.
0: Yo, dag Niels. Yo. Ja, dat is... Ik wil een kerstboom versieren met jou. Dat kan
2: nog. Hey, Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, donderdag, hè. Dus we kijken alweer toe naar het weekend. Dus heb je nog plannen van het weekend, Lars?
0: Ja,
2: nou,
0: ik
2: heb van lekker een dagje Walibi en dergelijke. Dus lekker mooi weer, dus we gaan ervan genieten, hè. Nou, ik zou zeggen, fijne uitzending in ieder geval. En iedereen werkt ze vandaag. Ciao de Baco, Riet de T en tot morgen.
0: Goedemorgen, Andreas. Ja, ik ga naar de tweede T. Dat is wel ook een beetje een cryptische omschrijving, trouwens. De tweede T, maar... Ik ga van het weekend naar de tweede T van TV-tas, dus dat is wel lekker. Maandag heb ik dan ook even een ambtenaarsdag hier opgenomen. Dus het is een iets langer weekend voor Van Dijk, hè. Dus morgen zijn we er nog. En dan volgende week vrijdag, of volgende week... Was het maar volgende week vrijdag. Volgende week, nee, grapje. Volgende week dinsdag, dan zitten we weer hier op deze stoel. Dus ja, goed. Dus even een klein beetje langer. Maandag dan zit de heer Jonker gauw hier zo. Dus dat moet ook wel goed komen natuurlijk. Berichtje van Henk uit Volendam, goedemorgen. Dat gaat nog over dat liedje van Wijngaard dat we eerder deze morgen draaiden. Een hele mooie. Ook Willy uit Milhezen die laat dat weten. Complimenten voor die goede oude plaat van Wijngaard. Leur gisteren ook al. Groetjes uit Wenen, Willy en Sas. Nou, hey, dat is gezellig daar. Christa uit Almelo laat ook van zich horen.
3: Goedemorgen Lars.
0: Goedemorgen.
3: Ik wens jou een hele fijne werkdag toe.
0: Dankjewel en jou niks minder gewenst. Komen er ook berichten binnen voor de Newcastle-actie. Dat gaan we later deze morgen doen. Zo rond 7:45 ongeveer. Dan gaan we daar in elk geval de lijnen voor openen.
4: Hey, hey, hey, Lars van Dijk. Ja, ja, ja, daar zijn we weer. Rond deze mooie deur donderdag. Bovenop de Van Vrien Noordbrug. Het zonnetje aan de rechterkant. Kletst hier mooi over het water heen. Zeg, wat weer een schitterend dag hier, clubje wakker mensen. Tja, Lassie, laten we de pannenkoeken maar weer voorbij komen. We gaan een mooie dag van maken. Houdoe, bedankt en...
0: Tot morgen.
4: Tot morgen maar weer.
0: Ja, ik heb inderdaad een zwart pannenkoekje klaar liggen. Eentje van Highway zometeen. Midi Midi Net gaan we draaien. Maar eerst... Tijd voor onze teamie van de receptie, want elke morgen om 7:15 stapt ze bij ons in het ochtendprogramma Onder de Douche. En dan lalt ze een liedje en aan jou de vraag om dan de plaat door te sturen, de titel van de plaat door te sturen. Hij is kort, Tini laat ook hints achter. Ja la, ja la la la la la la la. Alleen de tip die ze deze morgen wilde meegeven, ja die vond ik net wat te makkelijk eigenlijk. En dat stuurt ze dan via de app, stuurt ze dat deze kant op. Ze zei, je moet misschien als tip meegeven dat het over een dag van de week gaat. Ik zei, nee, dat gaan we niet zeggen, want dat is veel te makkelijk. Dan heeft iedereen hem binnen 2 seconden natuurlijk. Dus dat heb je niet gehoord in elk geval. De vraag van deze morgen, welk liedje zingt onze Tini onder de douche? Het gordijn gaat open en dan gaat de kraan stromen natuurlijk. Eens even goed luisteren dan.

titel van het liedje. Dat is voldoende. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ook als je het niet helemaal zeker weet en gewoon even een gokkie wil wagen, dan mag je dat gewoon

0: Daar zit natuurlijk wel wat herkenbaars in, maar ja, goed. Moeten we wel de titels nog achterhalen natuurlijk. Manuela, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg waar naartoe, Manuela?
1: Slagwedden.
0: Daar had je even over na moeten denken, hoorde ik.
1: Ja. Ik moet er even terug op koppen.
0: Ja, ben je bekend daar in de regio, Vlagtwedden, of...
1: Nee, ik kom uit Limburg.
0: Dus. Oh ja, nee, dan zijn het al helemaal aardig wat kilometertjes die je dan maakt richting Vlagtwedde. Stadskanaal, is er ook in de buurt. Ja, fantastisch daar zo. Mooi plekje hoor. Maar Vlagtwedde, daar onderweg naartoe. En dat doe je voor je werk, neem ik aan, Manuela.
1: Ja, klopt.
0: Klopt, kijk eens. Hey, we zoeken de titel van het liedje. Er zit natuurlijk wel wat herkenbaars in. We weten... Ja, is het nou een tippie wat Fantini wat je heeft geholpen? Of had je anders ook wel geraden, denk je?
1: Nee, ik had hem anders wel geraden ook, ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus een tippie Fantini had ook wel wat moeilijker gekund, zeg maar. Ook dat nog.
1: Ja. Oh. Ja, in principe wel.
0: Wat is het ook alweer?
1: Zondag.
0: Zondag, ja. Zondag, natuurlijk.
2: Vandaag blijf ik mee.
0: En dan vooral dit zinnetje vindt Tini leuk.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
7: Wij zijn de mannen.
6: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
8: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
11: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
12: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC. Maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet 1, maar 2 vakjes rood moet maken. Volgens het AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje naar de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
17: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
7: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
18: Te groot? Bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
18: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
21: Magnus Winkelpark in Ubach.
22: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 7 op deze donderdagmorgen. Bij de ANWB deze ochtend, Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is drukker dan gebruikelijk. De meeste vertragingen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het rijdt langzaam op de A2 richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 20 minuten extra. Op de A16 richting Rotterdam staat een kapotte vrachtauto tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. De vertraging daar is 10 tot 15 minuten omdat de rechte rijstrook dicht is. Op de A27 richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten extra vanwege wegwerkzaamheden. En dan nog een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze is je vertraging 10 minuten.
1: Rijn, ik zit ook eventjes te zoeken. Alleen, we hebben natuurlijk ook heel veel liedjes over de rivier, de Rijn. Dus je kan zoveel met jouw naam. Heb je daar nooit wat mee gedaan?
2: Ja, een reisje langs de Rijn. En er rijmt ook heel veel op mijn naam.
1: Ja,
2: ja dat is aanleiding tot humor op de radio. Inderdaad.
1: Nou ja, goed, geef even een paar dagen alsjeblieft.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek van Jorieke Sterken is ook onderweg.
3: Dit is de muziek

0: bedacht en goed uitgevoerd. Maak me gek, Jorietje Sterke maakt het 10 minuten over 7. Goedemorgen! Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Eerst even het nieuws van vandaag, want er staat weer genoeg op de agenda. Zoals eerder vanmorgen even gezegd, gaat 2 juli over de hele wereld als Wereld-UFO-dag. Ja, ik verzin het niet. Dat is overkomen waar je vanuit puntje, puntje, puntje. Dan kun je hem zelf volgens mij wel invullen. Maar wordt er een paar keer geopperd om Quintus en de grote race even te draaien? Vind ik heel goed. Gaan we zometeen daarom ook doen. Eerst eventjes andere zaken. Vandaag is er namelijk een debat in de Tweede Kamer. Dat is niet zo raar, maar ze gaan debatteren over de kabinetsplannen om kernenergie fors uit te breiden. Met onder meer 2 nieuwe grote kerncentrales, kleinere modulaire reactoren en het doel om in 2050 7 gigawatt aan kernenergie te hebben. En kernenergie, juist hetgene wat normaal gesproken uit de boze was, zeg maar. Maar ja, we gaan er wel naartoe, dat denk ik dan. Wat is nou gelijk aan 7 gigawatt? Nou ja, dat is 7 miljoen kilowatt. En dan weet je zelf ongeveer wel hoeveel dat is als je naar je eigen stroomverbruik gaat. Andere zaken, het WK voetbal, dat gaat wel gewoon door. Titelfavoriet Spanje staat vanavond tegenover Oostenrijk. Om 9 uur dan zal de bal gaan rollen. En Rusland heeft vannacht een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 8 mensen gedood en nog eens tientallen mensen die gewond zijn geraakt. Door de aanvallen werden onder meer appartementengebouwen geraakt en vloog een hotel in brand. Veel inwoners van de Oekraïnse stad zochten dan hun toevlucht in bijvoorbeeld metrostations, waar ze schelden voor de bombardementen. Dat zal nog een staartje gaan hebben. Ja, en andere dingen. Amerika. 2 mensen hebben namelijk illegaal de naald van een Empire State Building in New York beklommen. Beelden daarvan gaan rond op social media na het ontvouwen van een hele grote vlag. Ging daarna 1 op de knie op een iets lager gelegen plateau. Hè. Do you want to marry me? Zijn dus die naald opgeklommen. En dat is niet zonder straf gegaan, zeg maar. Dat kun je zelf ook wel bedenken. Free climbing. Daar gaat het dan onder de noemer. Free climbing. Dan moet het weer goed praten, zeg maar. Goed, wij gaan naar andere zaken. Dingen waar we wel invloed op hebben. Het keuzemoment van vandaag. 2 liedjes tegenover elkaar. En jouw stem is welkom via de app. Mag je laten doen via een letter A of letter B in een tekst of een audio-appie. Keuze A deze ochtend voor de S-band. Jaargetijden. Mooie plaat.
1: Want ja.
0: Keuze A voor de jaargetijden. En een beetje is niet voor de S-band, maar voor Gerard S. Gerard Schonebeek. En dan hoor ik je denken, oh god, dan gaan we achteruit rijden. Maar dat valt best mee met het liedje Hoe Heet Je? En ik zei...

0: keuze aan voor jaargetijden van de S-Band. En dan ben je voor Gerard S. Gerard Schonebeek. Hey, hoe heet je? Jouw stem is welkom via een tekst of een audio-appje met daarin de letter A of B.
1: Morgen, voor mij een beetje een wennen uitzending.
0: Dank u wel, staat genoteerd, Brent.

dan, Jannes daarvoor, Quintus en de grote race. Het is tijd voor het keuzemoment van vandaag. Waar je zeker nog jouw stem voor mag doorsturen via onze app. Keuze A of keuze B. Het ligt helemaal open. Een tekst of een audio-appie is welkom. A is deze ochtend voor de jaargetijden van de S-band. En keuze B is voor Gerard Schodebeek. Hoor je niet vaak, hoe heet je dat liedje? Haatje of een beetje, dus spreek je wat in. Hou het kort, hè? Dat weten we inmiddels. Kunnen we zo meteen in een rap tempo door alle stemmen heen. Ik laat ze hier nog eventjes één keer horen. Mocht je de keuze nog niet helder hebben. Keuze A voor de jaargetijden van de S-band dus.

0: Gerard Schonebeek. Die zingt over zijn geetje. Hoe heet je op keuze B? En de S ben dus jaargetijden staat deze ochtend op een A'tje. Markie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, doe maar een A'tje, groetjes.
0: Staat genoteerd, dankjewel. Keuze A voor Damian van het Wapenveld. Die vonden uit Gijpskerk, die gaat voor keuze A. Matthijs.
2: Laske, goedemorgen jongen. Doe maar een A'tje, werk ze, houdoe.
0: Houdoe, een B voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Dan is het onze Flora-flitser. Een A'tje. B dan voor Pieter. Pieter vanuit Sloothorp, Kassaat Sprangkapelle. Goedemorgen.
3: Morgen. Doe mij maar een A'tje.
0: Een A'tje, zegt ook Jan vanuit Drachten. Peter. Pieter uit Weebos moet ik zeggen. Gaat voor keuze A. B van Mark uit Wieringerwerf. Een A'tje van Mark vanuit Asten. Keuze B dan. Gerard Schonebeek, zegt Patrick vanuit Wijk en Aalburg. Een A'tje voor Gunther vanuit België. Jolanda uit Andels die gaat voor keuze A. Keuze B voor Wouter vanuit Bovensmilde. Atje uit Huibergen die gaat voor een A'tje. Annie gaat voor een A. Johan uit Borselen, goedemorgen. Keuze A deze ochtend. Een A'tje ook voor André vanuit Tolkamer. Een A voor andere André uit Assen. Die zouden bijna broers kunnen zijn. Volkert vanuit Eftelingland, Kaatsheuvel.
4: Morgen Lars. Doe maar
0: antwoord,
4: doe maar
0: bij
4: een A'tje dan.
0: Doe maar een A'tje dan.
4: Houdoe.
0: Er zat enige twijfel in volgens mij.
5: Goedemorgen. Keuze A.
0: Keuze A. A. Zegt Gat, ook uit Kaatsheuvel. Nou ja zeg. Petra, goedemorgen.
6: A.
0: Is hem volgens mij ook geworden. Ik heb het geprobeerd, Gerard. A voor Annemieke uit Koutenbach. Een A voor Marloes uit Hanseldijk. Lydia uit Utrecht. Ah, die gaat er nog wel voor een beetje. Merendeel heeft gekozen voor de S-band. Niet dat daar wat mis mee is hoor. Een A voor de jaargetijden.

0: De S-Band en Jaargetijden, zojuist bij Radio NL, maar het keuzemoment van vandaag. Ja, en het is een beetje een dagvliegje, hè, de S-Band. Ze hebben nog een ander liedje gemaakt. Dat gaat over vrijen.
1: Ik durf met jou niet te gaan vrijen.
0: Ja.
1: Het blijft bij een zoen.
0: Maar dat was het dan eigenlijk ook. Waarvan Jaargetijden eigenlijk het grootste succes had, hè. Nou, ook in het keuzemoment. Met vlag en wimpel, dikke overwinning tegenover Gerard Schoonebeek. Dat had je ze toen een keer moeten vertellen. Dat ze het daarvan zouden winnen. Hè? Dan zouden de oren staan te klappen. Hè? Goed, bijna 7:30, nieuws weer, verkeer is onderweg. En de Hollandse nieuwe van deze week hoor je zo meteen. Jeffrey Heesen is dat met Loco. Loco. Over Leuke.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een 0,5 kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
17: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen Muziek. Muziekreis.nl en DFDS.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.
19: Radio NL.
18: Weerbericht.
0: Vanochtend schijnt eerst de zon op veel plaatsen. In het noorden is het daarentegen wel bewolkt en valt soms al wat lichte regen. En die bewolking en regen breiden zich verder uit over het land. Vanmiddag dan ook een bewolkte middag met af en toe een bui. Later wordt het van het noordwesten uit wel weer droog, klaart het op. Temperaturen in het oosten ongeveer een graad of 20. En langs de noordwestkust 24 graden. Vanavond in het zuidoosten dan nog even wat regen. Morgen bijna hetzelfde als vandaag. Dan ook niet heel erg zonnig. Vooral wel wat bewolking. Temperatuur rond een graad of 25. En dat is wel een beetje een langdurig gemiddelde. Althans, ik heb wel gehoord. Maar dat is echt van horen zeggen hoor. En dat is natuurlijk een van de 300 miljoen weermodellen die dat zegt. Dat het einde van het volgende week wel weer eens een keer richting de 35 graden kan gaan. Ja, het is slechts een voorspelling van een voorspelling van een voorspelling. Maar goed, hè. Voordat je het zegt, is het get on. Goed, eerst even andere zaken, de feiten. 7:30, het nieuws. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Nog een paar jaar en dan is het afgelopen met stembiljetten formaat tafellaken. We krijgen dan een kleine stembiljet waarop je niet 1, maar 2 vakjes rood moet kleuren, meldt het AD.
0: Ja, mooi. Biljetten van het formaat tafellaken. Eerst volgende keer dat we naar de stembus kunnen, dan hebben we dus andere stembiljetten. En dan zal je maar net zien, dat wordt gezeur. Want dan weten mensen niet hoe het werkt. Kijk, nu is het natuurlijk, ja, het is een enorm onding wat je dan weer moet opvouwen. En dat over het opvouwen, daar struikelen we over. Alleen, zometeen dan weten we niet precies goed hoe het werkt. En dan komt er eerst een complete campagne. Hoe vul je het nieuwe stembiljet in? En dan krijg je daar dus 2 vakjes die je aan moet kruisen. En dat wordt gedoe. Dat wordt gedonder. Ik weet het nou al zeker. En dan na afloop zeggen ze, ja, misschien hebben mensen ook wel wat fouten gemaakt. En dat ga je dan ook wel zien. Maar goed. Eerst even kijken wanneer we überhaupt weer naar zo'n hockey mogen gaan. Zometeen in elk geval het dobbelspel van vandaag. Dobbelsteentje ligt er bijna klaar voor. Lijst met mogelijkheden laten we je straks aan je horen. Eerst gaan we naar de ANWB voor de verkeerssituatie in het land. En daar is deze morgen Rijn Baardmans. Rijn, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Ja, het is drukker dan gebruikelijk, onder andere door werkzaamheden. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Het is druk op de A2 vanwege de werkzaamheden op de A27. Richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, doe je er bijna een half uur langer over. Op de A4 is het druk vanwege de werkzaamheden op de A44. In de richting van Amsterdam, 40 minuten vertraging tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Op de A16 richting Rotterdam kom je bij afrit Rotterdam Centrum een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je hebt een kwartier vertraging. Tot slot nog de A28 richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht, je doet er 25 minuten langer over. Rijd je richting Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27.
0: Dankjewel, Adijn.
18: Radio NL. Deze week is Lokko van Jeffrey Heesen de

0: Jeffrey Hezen met Loco als Hollandse nieuwe van deze week.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Van de donderdag, 2 juli vandaag. Het is 7:50 en tijd voor het dobbelspel. We gaan even gauw alle categorieën bij langs. En daarna gaan we kijken welke van de 6 categorieën we voor jou mogen opnoemen. Mag jij daarna een liedje mee verzinnen? Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie dingen. 2 is een liedje dat gaat over... die gaat over dieren die niet passen in een reismandje. 3, categorie nergens. 4 gaat voor plekken waar je beter geen laminaat kan leggen. 5 is nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter E. Oeps. Dat zal dan ook het meest makkelijke categorie zijn die we kunnen gaan dobbelen. Maar eerst maar eens even kijken waar we uit gaan komen. Komt-ie. Het is hem ook geworden. Het is gewoon nummer 6 geworden. Uit alle categorieën dat ik denk van... Nou, daar moeten we eens even goed over nadenken. Hebben we de letter E gedobbeld. Maar... mag ook wel eens een keer lekker simpel zijn. En Leo Noorda bijvoorbeeld.

liedjes waarvan de titel begint met de letter E zijn welkom in onze app. Gaan we er zo meteen een grote selectie van maken. Misschien gaan we dan jouw suggestie wel eventjes draaien. Kom je in de uitzending, mag je heel Nederland toespreken. Hé, hey, je wilt de druk niet op je schouders leggen, maar goed. Liedjes die beginnen met de letter E. In de tussentijd muziek van de kast.

Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernacht en daarvoor muziek van de kast. En Shape van de Bloog. Raak was dat. We zijn in het dobbelspel van vandaag op zoek naar liedjes waarvan de titel begint met de letter E. En kan je vertellen, daar zijn er aardig wat van. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze van Benner? Pieter uit Sloodorp komt met het goede doel. Eenvoud. Mooi. Mark die gaat voor Justin de Wild. Niet de Cheerio, maar Esmeralda. Dat goede suggestie inderdaad. Liedjes waarvan de titel begint met de letter E mag je doorsturen via de app van Radio NL, zoals deze van Connie van der Bos.

0: Een roosje, mijn roosje. Liedjes waarvan de titel begint met de letter E. Robert Pater en El Bandido.
1: Hij was een bandido. Voor niemand meer vreemd.
0: En ook Niels Korsuijs.

0: Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je ook doorsturen via onze app. En dat heeft bijvoorbeeld Tijmen ook gedaan. Tijmen uit Wijmen.
1: Goedemorgen, Lanske.
0: Goedemorgen. Wat staat er vandaag op de agenda, Tijmen?
1: Gewoon werken, hè.
0: Ja, maar wat mag er gebeuren?
1: Vandaag gaan we een hele dikke branding video editen. En hebben we nog een meeting over een andere collectie die we gaan droppen.
0: Ja, nee, dat dacht ik al. Wacht even, we gaan een branding video, dat is een reclame video ga je maken.
1: Ja, een soort van iets wat in ieder geval het merk in ieder geval heel goed representeert.
0: Ja, oké. Okay. Dus een stukje extra merkbeleving en jij gaat...

0: merkbeleving. En jij gaat een collectie droppen, nieuwe schoenen of zo? Of?
1: Nee. Wij droppen eigenlijk heel veel trainingspakken, shirtjes, wat nog meer, ja, hoodies, sokken, we hebben van alles.
0: Is het dan een ik heb nu zoveel vragen. Maar is het dan een kledingzaak waar je voor werkt of zo? Of?
1: Ja, zeker. Ja, ah. We zijn een kledingmerk.
0: Ja.
1: Oorgabbers, doorgabbers.
0: En jij maakt zelf die branding video's. Die edit jij, die bewerk jij.
1: Ja, ik ben in principe de marketing manager achter het bedrijf.
0: Ik wil ook zo'n titel, marketing manager. Overal waar manager in staat, dat lijkt me fantastisch. Maar dat is niet aan mij, ja. Tijmen uit Vlijmen. We zoeken liedjes waarvan de titel begint met de letter E. Ik durf te wedden dat je dit niet onder een filmpje van een trainingspak zet.
1: Nee, zeker niet. Even aan mijn moeder vragen.
0: Ja, natuurlijk. Hey, dankjewel, succes vandaag.

0: aangevraagd door onze marketingmanager, Tijmen. Tijmen ging voor even aan mijn moeder vragen in het dobbelspel van vandaag. We zoeken namelijk liedjes waarvan de titel begint met de letter E. En ik wist niet dat er zoveel liedjes zijn die beginnen met de letter E. Volgens mij, ja, ik moet het eventjes goed nakijken, maar volgens mij is de letter E ook dan wel het meest gebruikte lettertje waar titels mee beginnen. Maar gaan we ooit nog even een keer een onderzoek naar doen? ChatGPT. We zoeken liedjes dus met een titel waar begint met letter... Met jeetje. Liedjes waarvan een titel begint... Ja, je weet het inmiddels. Een ons geluk, tuurlijk. Liedjes waarvan de titel begint met de letter E. We spelen het spelletje nog maar net natuurlijk. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Jolanda die gaat voor...
1: Een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin.
0: Meer suggesties vanuit onze app, BZN met El Cordobés. Ja. Of Marianne Weber.

0: gaan we even naar Apeldoorn. Ik weet dat we daar goed vertegenwoordigd zijn, Apeldoorn. Dus Dave spaant daar ergens rond. In de buurt, denk ik. Of gewoon in Apeldoorn. Kan natuurlijk ook. Heeft een liedje doorgestuurd waarvan de titel begint met de letter E. Kan het wel?
1: Ja. Een hele goede dag.
0: Dave, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Een hele goede morgen.
0: Hey, Dave, heb jij ook een beroep met manager in de titel?
1: Een beroep met manager?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, wat doe je wel?
1: Wij zijn momenteel bezig met een veranda bouwen.
0: Kijk, dat zijn zaken waar ik meer verstand van heb, denk ik. Dave, we zoeken liedjes waarvan de titel begint met de letter E. En wat werkt als verandabouwer?
1: Een bom van Henk Dissel.
0: Een bom van Henk Dissel, natuurlijk. Gaan we voor jullie doen. Fijne donderdag en succes vandaag, hè?
1: Heel goed, dankjewel.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
7: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.

0: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bakboord, stuurboord.
4: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
12: En mooi groen.
11: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
12: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
13: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
14: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
13: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
15: Hey, binnenkort een feestje.
16: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
17: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
18: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
19: Lekker energiek blijf je met VitePro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
20: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over acht op de donderdagochtend bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, op de teller bijna 500 kilometer file. En dat is meer dan gebruikelijk. Er gebeuren ongelukken en ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen beland je in de file tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. De 6 kilometer, 10 tot 15 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er ook hier een kwartier langer over. De A28 tot slot richting Utrecht, want er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Tussen Strandnulde en Leusden. 12 kilometer, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je richting Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naast vandaag! Met zometeen jouw kans op een nominatie voor een tripje richting Newcastle. En muziek van Russel en Mart Hoogkamer is onderweg.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou, zie die

0: pak mij.
1: Russo, samen met Mart Hoogkamer, Rutger en Mart met hun nieuwe liedje Dat pakt mij. Maakt het 11 minuten over 8. Goedemorgen op de donderdag, deurdonderdag 2 juli vandaag. Eerder deze morgen al even kort over gehad. Vandaag staat in de boeken als Wereld UFO-dag. Dat is echt waar. Eerder deze ochtend daarvoor ook de grote race van Quintus even voor gedraaid. Hè? Dus daar kan in principe al een strikkie om voor vandaag. Even een blik op het nieuws dan van deze donderdag de tweede. In 2030 dan komt het schaatsen naar Tialf toe. He, dat weten we inmiddels voor de Olympische Winterspelen die eigenlijk in Frankrijk gehouden worden. Maar waarvan het schaatsen dus hier in Heerenveen gehouden wordt. En dat zorgt voor een rood gloeiende telefoon bij het enige hotel in Heerenveen. Mensen willen nu al boeken voor 2030. En ja, wil je nou nog een kamer regelen, ben je eigenlijk al te laat. Dus dat is een beetje het bericht wat erbij komt. Vind ik mooi, leuk om te zien. Nu al boeken voor 2030. En dat zal de regio daar rondom Heerenveen ook goed doen. Want ja, dan zullen de hotels in de omliggende omgeving daar zo natuurlijk ook genoeg telefoontjes krijgen. Goed, ander nieuws dan. Nieuws vanuit Utrecht. Nieuwe coalitie maakt er namelijk meer ruimte voor prostitutie. Ja, krijgen ze weer een tippelzone, ja of nee? Dat is de vraag dat Utrecht deze dag bezighoudt. De rode lampen die kunnen misschien weer gaan branden op een van de prostitutieboten op het Zandpad in Utrecht. Jaren geleden gingen daar de deuren dicht, zijn ze gesloten, maar wellicht komt het weer terug. Al dus nieuwe coalitie. Ja, en nieuws over de visdeurbel. Hij staat weer uit. Ah, ja. Vooral bij Amerikaanse kijkers was de visdeurbel dit seizoen in trek. Erg populair. In totaal werd de visdeurbel 12 miljoen keer bekeken. Dat laat de gemeente weten. Maar ja, goed, de voorjaarstrek is voorbij. Dus de visdeurbel heeft nu geen nut meer. De livestream bij de sluis was voor het 6e jaar op rij alweer te volgen. Tussen maart en juni werd 220.000 keer aangebeld om wachtende vissen door de sluis te laten. Ja, en het was niet alleen in trek bij de Amerikanen. De meeste bezoekers dit jaar kwamen dan ook uit de Verenigde Staten. Plekje nummer 2 van de bezoekers, gevolgd door Nederland. En op plaats nummer 3 onze oosterburen. Ook de Duitsers die vonden de visdeurbel interessant. In Polen was hij ook populair. Zo'n 80.000 bezoekers kwamen uit dat land. Nou ja, zeg.

Groot succes voor de visdeurbel. Ja, die volgend jaar, ja, ze hebben het niet gezegd, maar zeker wel weer aangaat. Zeker met zoveel kijkers, de tandjes zeg. Donderdag de 2e van juli, jouw kans op een nominatie voor een tripje richting Newcastle. Dit kan je nu gaan beginnen met appen. Wil je daar naartoe, dan stuur je een bericht met daarin gewoon Newcastle. Bellen we je, ben je genomineerd, win je sowieso een reiskoffer. Vandaag een bewolkte donderdag. Temperaturen maximaal rond een graad of 24.

0: John West, wit-zwart. Ja, is bij Radio NL. 9:10. Een hele goede morgen. Deze week maak je kans op een tripje naar Newcastle. En niet zomaar. Hè? We sturen je dan niet, weet ik veel, met het vliegtuig of zo die kant op. Maar dat is een heuse cruise. En noem het een beetje een mini-cruise, zeg maar. Zo richting de kerst. Dan gaat hij de oversteek maken. De overtocht. En jij kan erbij zijn. Zo'n cruise, dat doe je dan niet alleen maar met mede-cruisers. Er zijn ook artiesten aan boord. Jeroen van Zels, Rutger van Barneveld, Robert Powell, Stef Ekkel, Belinda Kienaar. Die gaan allemaal mee op de boot. En jij misschien ook. Als je een appje stuurt met daarin het woord Newcastle, dan kom je op de nominatielijst. Morgenavond bij Ivo, dan wordt uiteindelijk de weekwinnaar eruit gepikt. Stuur je nu niet met lege handen naar huis natuurlijk.
1: Met Willy.
0: Willy, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Waar bellen we naartoe, Willy?
1: Wat zeg je?
0: Waar bellen we naartoe?
1: Naar Deventer.
0: Deventer. Ach, Deventer. Hey, ja. Van de koek.
1: Juist.
0: Ja, en van...
2: Mand.
0: Meneer Mand.
1: Hoezo?
0: Ach, mag ik je zeggen?
1: Jazeker.
0: Ken je dat niet, meneer Mand?
1: Nee.
0: Oh. Ja, er is...
1: Ja? Ja, ik ben geen echte Deventernaar.
0: Ah, ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Hè.
2: Mand!
0: Kun je waarschijnlijk zelf ook niet gaan doen, maar... Deventer, daar is zo'n straatje. Ja, hoe heet dat straatje ook alweer? Dat is een heel pittoresk straatje. En ik weet toevallig dat daar ook een winkel zit waar je allemaal van die roestige katten kan kopen.
1: Oh, dat zou maar zo kunnen.
0: Oh, je weet helemaal niet waar ik het over heb. Ja, dat kan natuurlijk. Nou, in datzelfde straatje, daar zit een winkeltje van, nou ja, ik noem hem maar even meneer Mand. En die heeft daar van alles in de etalage staan. Echt alles. Van speelgoedautootjes tot, nou ja, noem het op, zeg maar.
1: Ja.
0: En die heeft ooit een keer een interviewtje gehad. En daarin heeft hij een mandje van Tichelaar. Ja, ik moet het nu ook gewoon uitleggen natuurlijk, hè. Daar heeft hij een mandje van Tichelaar gemaakt in Makkum. Daar heeft hij een heel mooi verhaal bij. En dan zegt die interviewer, die zegt... Nee, je moet korter. En dat gaat telkens korter. En korter, ja. En korter. En uiteindelijk is het...
2: Mand.
0: Dan is dat het enige wat nog overblijft.
1: Ja, ja. Nou weet ik het weer.
0: Nou, dat zit bij jou in Deventer, Willy.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja,
1: nou je het zegt. Ja, het is toch vroeger, Lars.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ik kan het helemaal niet hoeven uitleggen. Maar, we dwalen een klein...
1: Oké.
0: Nou, hele fijne donderdag in Deventer. En doe meneer Mand de groeten mocht je hem tegenkomen.
1: Mand. Dat ga ik doen.
0: Oké, dag Willy.
1: Doei.
0: Ah, mooi. Leuk. Later deze dag uiteraard meer kansen op een tripje naar Newcastle. Of we moeten eigenlijk zeggen een nominatie voor de lijst richting Newcastle. En sowieso een reiskoffer bij Teken. De eerste of volgende ronde hoor je de oproep. Dan mag je een appie gaan sturen. Draaien we nu. Muziek van Franzi Bauer over anderstalig gesproken.

0: Sticker Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Magnus Winkelpark in Ubach.
10: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
11: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
12: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Reis.nl en DFDS.
19: Dit is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
20: Radio NL.
19: Weerbericht.
21: We hadden ze net mevrouw Willy aan de telefoon voor het winnen van een reis naar Newcastle. En komt een bericht binnen van Lucas. Wat een leuke vrouw die Willy. Kunnen we die niet vaker bellen? Ja, kan het er wel voorstellen. ik zal eens even kijken wat we daarvoor kunnen regelen. Eerst even andere zaken. Het weer van vandaag. Het is een bewolkte donderdag waar de zon nu nog schijnt. Komt zometeen ook wat bewolking. En er blijft kans op een spatje regen. Temperatuur tussen de 20 en de 24 graden. Morgen wel droog, maar niet enorm zonnig. Met dan, net als vandaag, ongeveer een graad of 23. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Katie Cotty nog druk op straat. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna snel.
21: Oké, dankjewel. Dan Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ja, 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat is echt wel een stuk drukker dan gebruikelijk. Onder andere ongelukken en werkzaamheden zijn gebeurd. De A2, Eindhoven weer richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught, daar staat een kapotte auto. 2 rijstroken zijn dicht en je hebt een half uur vertraging. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Er is daar meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A44. 40 minuten oponthoud. De A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum, een kwartier vertraging. De A28 richting Utrecht, een ongeluk met een vrachtwagen zorgt daar voor flinke vertraging tussen Strand Nulde en Leusden. Een half uur, de rechterrijstrook is er dicht en rijd je richting Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27.
21: Dankjewel Rijn, tot de volgende weer. Hè?
15: Tot de volgende.

Met zometeen muziek van Marianne Weber, de Italiaan. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. En een klassiekertje is onderweg. Tevens als een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Gaat over de wekker deze dag. Yeah.

0: Lauren Weber en de Italiaan.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Nou, ik heb er met een trap naast gestaan, want dit is muziek van de bovenste plank als je er mij vraagt. Inderdaad, vanuit de kast van opa en een echte klassieker, de Rhodes Family. Moet je horen, man. Ronnie, lieve Ronnie.

0: De Rood Family. Ronnie, lieve Ronnie.
1: Ja, jongens. Dikke hit van de bovenste plank.
0: Bovenste plank.
1: Gelukkig maar. Want anders moet je bukken, hè?
0: Anders moet je bukken. Ja, we hadden ook Ronnie Tober kunnen draaien natuurlijk. Hè? Andere Ronnie. Met de witte eend. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Nieuwe honden van de vraag van vandaag. Het zit eraan te komen. Afgelopen week heb ik namelijk... Volgens mij was het op Facebook dat ik het voorbij zag komen. Een filmpje, een advertentie gezien. Met foto... Met beeld. En die advertentie had iets met een wekker-app. En nou is dat misschien nog niet zo heel bijzonder. Dan denk je, nou moet je ons daar nou mee lastigvallen. Maar die wekker-app die had wat bijzonders. Die kon je namelijk instellen op het feit dat je dan, wanneer de wekker gaat, een activiteit moet doen. Daar zit een stukje AI zit daarin. En dan zou je bijvoorbeeld als wekker kunnen stellen dat die pas uit mag gaan op het moment dat jij de camera aan hebt gezet en zichtbaar in beeld 10 push-ups hebt gedaan of zo. Die app zou er dan voor zorgen dat je nooit meer snoest. Ja, dat kan ik me dan inderdaad wel bedenken. Als je eerst 10 push-ups moet doen, dan ga je niet meer terug je nest in volgens mij. Ik dacht misschien wel even een mooie voor de ronde van de vraag van vandaag. Want er zijn onder ons volgens mij aardig wat snoezers. Hè? Die de wekker even uitstellen. Hè? 8 of 9 minuten later. En dan piept dat onding weer. En dan 8, 9 minuten later nog een keer. En dan 8, 9 minuten later nog een keer. En dan zegt je wederhelft op een gegeven moment. Ga er nou gewoon eens een keertje uit. Want ik word er klaar van. Ik ben er klaar mee. Maar... Daarom voor de ronde van de vraag van vandaag zijn we wel even benieuwd naar. Ben je een snoezer of sta je direct naast je bed? Team snoes of team direct wakker? Laat het even weten via de app van Radio NL voor de vraag van vandaag.

0: Ben jij een snoezer of stap je direct uit bed als de wekker gaat?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Berichten die binnenkomen via onze app Reinier uit Assen. Goedemorgen, toch wel team snoezen hier. Sterker nog, ik zet expres de wekker een half uur eerder dan de geplande tijd. Weet ik dat ik nog eventjes rustig in bed wakker kan worden. Pascal uit Heemskerk, ik heb helemaal geen wekker nodig. Met toch 3 kwartier tot 1 uur eerder wakker voor de wekker. Ja. Peter vanuit Best, goedemorgen. Team moeilijk in slaap komen en daarmee ook team snoes. Yvonne, die stuurt een appje vanuit Muntendam. Toch direct naast mijn bed hoor, maar niet meteen wakker. Daarna komt de koffie. Tuurlijk. Sandra uit Zwolle, goedemorgen. Toch echt wel een snoezer. Chris hebben we aan de telefoon. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Ben jij je team snoezer of sta je direct naast je bed?
2: Ik ga er direct uit. Ja. Ik word er helemaal vrolijk van mijn soundje.
0: Van jouw soundje, van jouw wekker.
2: Ja, ja.
0: Ja, nou kan ik me dat weinig voorstellen natuurlijk. Want als je zulke wekkergeluidjes hoort, dan denk je van... hè, bah, daar krijg je bijna de rillingen van. En heeft ook een soort van trigger of zo. Hè? Als je dat hoort, dan ben je direct in 1 keer scherp. Maar wat voor soundje heb jij dan?
2: Ik heb de Clap Clap Sound. En dat was een nummertje in 1988 op de radio. Die gebruikten ze in, toen waren we op vakantie in Spanje, als de animatieteam. Als tussenmuziekje gebruikten ze dat en het was een heel vrolijk muziekje.
0: Rob, jij wordt wakker elke morgen met de Clap Clap Sound.
2: Ja, moet je maar eens proberen. Dat werkt echt fantastisch.
0: Hier word jij mee wakker elke morgen.
2: Yes, dat is hem. Helemaal.
0: Daar
2: word ik er vrolijk van.
0: Ja, nou snap ik inderdaad wel dat je ook weer je bed uit wil. Wat vindt je partner hiervan, Chris?
2: Oh, die wordt toch gelijk wakker. Die vindt het toch wel gezellig.
0: Nou, moet hij op hetzelfde tijdstip eruit ook? Of dankt hij vriendelijk?
2: Nee, die draait zich eigenlijk daarna weer even om.
0: Nou, staat Chris dan te dansen naast bed, hoor. De clap clap sound.
2: Nou, oké.
0: Chris, dankjewel, hè.
2: Yo, succes. Doei.
0: Meer appjes die binnenkomen. Bericht van Daan vanuit Malden. Ik stap gewoon direct mijn bed uit. Luc uit Dalfsen inderdaad direct uitstappen. Ja, zelf ook hoor. De wekker gaat in Huizen van Dijk om 4:30. Wat? 1 minuut over 4:30. Waarom weet ik ook niet, maar ooit een keer zo ingesteld. Ja, en het hoeft niet 10 seconden te duren. Of ik heb de benen inderdaad naast het bed gezwaaid. Want als ik ga snoezen, dan ben ik te laat voor het ochtendprogramma. Dan kan ik je bij deze garanderen.
3: Hey, Lars. Met Thomas.
0: Thomas.
3: Wanneer ga jij weer 1 tegen miljoen spelen op de radio tegen Dekenwouda?
0: Nou, dat is ook een hele goeie voor de vraag van vandaag natuurlijk. Maar goed, er zijn best wel veel mensen die toch direct het bed uitstappen.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: En dat is ook wel de beste manier volgens mij hoor. Ik wil niet zeggen dat ik ervan schrok, maar er zitten wel heel veel snoezers tussen. Dus het is wel aardig verdeeld. Goed. Tot zover het ochtendprogramma van deze donderdag. Zometeen tegen met werk en uitvoering. Tot morgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De G op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
8: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ah, weer die klote muggen in huis.
11: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
12: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
13: Heerlijk!
11: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katy Cotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
19: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
20: Te groot bestaat niet.
21: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
20: Grootpakket.nl. Groot gemak.
19: Bakkercampers. Kom naar Bakkercampers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
22: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
23: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
24: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
25: Uniek in de regio.

0: 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Hartelijk goedemorgen, het is werk en uitvoering voor de donderdag alweer. De 2e van juli staat op de kalender. Wij gaan naar de ANWB, zou ik zeggen. Maar we krijgen geen contact met Rijn. Pakken we ze er zelf even bij. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar wordt 40 minuten gemeld. Dan de A7 Heerenveen richting de Duitse grens tussen Hoogkerk en Groningen Zuidoost. Daar wordt een ongeval gemeld en de vertraging is erop gelopen na 12 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 24 minuten. En de laatste melding komt vanaf de A59 Den Bosch richting Zon. Tussen Waalwijk Centrum en Waspik 9 minuten door een kapotte vrachtwagen. En dan word je ter plekke omgeleid. Kijken we naar de flitsers. Die worden gemeld door Flitsmeister. De A1 Duitse grens richting Hengelo bij 166.6. Dan de A9 Alkmaar Amstelveen 56.6. De A17 Roosendaal Dordrecht bij 6.6. En de laatste, dat is de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar even oppassen bij 94.4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zometeen terug in de tijd met de mannen van Circus Custus. Verliefd staat voor je klaar. Maar we beginnen dit uur met Frank van Etten en niet bang voor de duivel.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

Marcus Custus, terug in de tijd met Verliefd, begin jaren 80. En over de liefde, ja, daar is niks veranderd. Nee, dat zeker niet. 13 minuten over 9, hartelijk welkom. Werk en uitvoering. En straks natuurlijk weer kans op de koffer en natuurlijk jouw nominatie op de lijst om mogelijk morgenavond ingecheckt te worden voor de cruise. Daar gaan we straks in het laatste deel van Werk en uitvoering volop aandacht aan besteden. En de eerste minuten die pakken we zoveel mogelijk om heel veel muziek voor je te krijgen.

is een goed teken. Als je werk een soort van kroeg is, dan is het gezellig. Vliegt de dag voorbij. En dat is natuurlijk ook het motto van Werk en Uitvoering. Jou ondersteunen met de beste muziek van eigen bodem. Zo hebben we nu de nieuwe van Stef Eckel voor je. De klok.

Een succesvolle single die eerder dit jaar hoog in de lijsten stond. En het is de single van Martijn Leopardi samen met Mike Versteeg en de Tijger van de Kroeg. Erg leuk liedje, hebben we veel gedraaid en zullen we ook zeker blijven doen. En die laatste genoemde, Mike Versteeg, die heeft natuurlijk nu weer eentje met de ritme van je heupen. Echt een waanzinnig goed liedje, de hartslag op je heupen, dat is hem. Een goede dingen doen. Nou, deze titel is niet zo moeilijk. Die kennen we al sinds jaar en dag, eind jaren 70. En als je dan zegt de verzonken stad, dan zou je aan Bastien Adriaan kunnen denken. Of in Frank Mirella. In dit geval aan de laatste twee.

0: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
6: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
0: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
13: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

We hebben dat al honderden keren gezegd, dat deze man zoveel mooie liedjes heeft gemaakt. En in de tijd van de CD is er nog een box uitgekomen. Volgens mij waren het de 100 beste liedjes van Benny Nijman. En met een beetje geluk ligt hij nog ergens bij mij thuis. Maar er staan zoveel mooie liedjes op, luisterliedjes. Bombastische liedjes. En een van de grote bekende hits, die hoorde je nu natuurlijk, Vrijgezel. Zo was ik eerder deze week aan het zoeken en of tenminste wat dingetjes aan het lezen. En ook over de Vrijthofconcerten die André Rieu geeft. En ja, met die wetenschap dat Benny al sinds 2008 niet meer onder ons is. Maar ik wist dat Benny ooit wel op het Vrijthof heeft gestaan met André Rieu. Nou, na enig zoeken blijkt dat in 2005 geweest te zijn. Waar hij mee heeft opgetreden op het Vrijthof samen met de concerten van Rieu. Nou, misschien heb je op social media alweer beelden voorbij zien komen. Een prachtige mooie movie van hoe dat wordt opgebouwd. Mensen die er naartoe gaan, vrolijkheid. Maar inderdaad, 2005, hele tijd geleden, dat hij samen met Rieu op het podium stond. Deze Benny Nijman en Vrijgezel. Het is tijd voor nieuwe muziek. De allernieuwste van Jorieke Sterke hebben we voor je. En die is getiteld Maak Me Gek.

Vorige week was hij bij ons op de Radio NL Zomertour op de donderdagavond, exact een week geleden inderdaad, in Assen. En toen had hij een prachtig mooi cadeautje voor Radio NL, namelijk een award die hij zelf eerder had gekregen voor het streamen van meer dan 10 miljoen exemplaren van dit liedje van Cheerio. En als dank aan Radio NL heeft hij een prachtig mooi award laten maken en die heeft een heel mooi plekje gekregen hier bij ons in de ontvangstruimte. Dus mocht je ooit nog een keer hier bij ons in de studio komen, dan zie je hem zeker hangen. Kan niet missen. Justin de Wild, Cheerio, nog steeds de nummer 1 in de Radio NL Top 30. En is het aankomend weekend nog het geval, ja of nee? Zaterdagmiddag tussen 1 en 3 en zondagmiddag tussen 4 en 6 uur zullen we je bijpraten over de grote hits van dit moment. Nou, over grote hits gesproken, een jaartje of 3 geleden was dit een hele grote.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
9: Magnus Winkelpark in Ubach.
10: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
11: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Te groot bestaat niet.
22: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
21: Grootpakket.nl. Groot gemak.
23: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
24: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
25: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Oké, okay, let's go.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Het is 9:55 exact en dat betekent deel 2 van Werk en Uitvoering. Wij gaan zo meteen op zoek naar de 3 liedjes. Sommigen hebben de weg naar de studio alweer gevonden via de app. En dat kan natuurlijk, want ja, het is een traditie die we in ere houden. Zo halverwege het programma de 3 verzoekjes. Daar mocht je ook een suggestie hebben, laat het weten. Je mag het inspreken via de app en anders even een tekstbericht. En dat zal bestaan uit de naam van de artiest, het bijbehorende liedje. En mocht er een reden bij zitten, vanwege een verjaardag of een leuke collega, of omdat het gewoon een mooie donderdag is, laat het maar weten. Alles wat we van je lezen, kunnen we gebruiken om in te zetten om de 3 na 10:30 te kunnen draaien. Ga ik even kijken hoe het is bij de buurman. Rijn, ben je daar? Nee, Rijn is er niet. Ik had al begrepen dat er enige vertraging op de lijn zat. Geen probleem. Pakken we ze er zelf even bij, want er is nog wel het nodig aan de hand. En dit zijn de meldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar wordt 33 minuten gemeld. Dan de A10 knooppunt Koenplein richting de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. 10 minuten door een ongeval. Op dit moment zijn dat 2 afgesloten rijstroken. De A27 Breda Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Wegwerkzaamheden zorgen daarvoor 15 minuten. En de laatste, de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. 24 minuutjes, komt daardoor een kapotte auto. En op dit moment is daar de rechte rijstrook afgesloten met 24 minuten extra reistijd. Controles die worden gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht Den Bosch bij 83,5. De A9 Alkmaar richting Amsterdam bij 56,6. Dan de A16 Rotterdam Breda bij 30,3. A17 Roosendaal Dordrecht bij 12,7. En de laatste, de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar even oppassen bij 59,6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zometeen de grote hit uit de Radio NL Top 30 van Henk Wijngaard. De Henk Wijngaard Top 30, maar eerst Bluff en Levenslang.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: boze nacht.
1: Op vrijdag 8 mei werd de top 3 bekendgemaakt. Vrijdagmiddag, als het gaat om de meest populaire Henk Wijngaard liedjes. En dit was de nummer 1 uit de lijst van 30. Door de jaren heen het vaakst gedraaid op Radio NL met De Vlam in de Pijp. Je hoorde hem als tweede in uurtje nummer 2 alweer van Werk en Uitvoering. Ja, die 3 die komt natuurlijk door die 3:30. Want die zijn aanstaande. Over een dik kwartier hebben we ze voor je. En tot die tijd nog heel veel muziek, waaronder nieuwe muziek. Zoals deze, Suzanne Veldmeijer. En De Nacht van Je Dromen.

Hangt iets in de lucht en dat is amore. Dat zijn de woorden van Corrie Konings met natuurlijk de kreet erin. Hoppa! Ja, die moeten we erin houden de hele zomer door. En ook ver na de zomer mag je die nog steeds gebruiken wanneer je dit liedje voorbij hoort komen. Want het is een ware kreet aan het worden. Kort geleden was ze de Hollandse Nieuwe met deze Er hangt iets in de lucht. Wij gaan een plaatje draaien van een man die eigenlijk 12 jaar lang geen muziek heeft uitgebracht. En afgelopen zaterdag stond hij na 12 jaar eindelijk weer eens op het grote podium bij Radio NL. En dat was onvergetelijk. Waar wij grijs worden, een beetje kalend, ouder in het gezicht, blijft dit een jonge god hoor. Ja, niks veranderd. We gaan hem nu draaien. Dit is Roy Raymond, zijn knalgele scooter op Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxed vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
3: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op BastersAutoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
2: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
9: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue-alarm?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen Muziek. Reis.nl en DFDS.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
18: De 3 na 10:30.
19: 2 minuutjes over 10:30. De 3 staan klaar om gedraaid te worden. Leuke liedjes, al zeggen we het zelf, met een bijzondere boodschap in sommige gevallen. De allereerste die we voor je kunnen draaien, die stamt uit 2012. En voor de luisteraars van Radio NL die er toen de tijd ook al bij waren, die kennen dit liedje. Want dit was zo'n liedje, het kwam, zag en overwon en het is grijs gedraaid. Dus zometeen een feest der herkenning. We draaien het op verzoek van Daan. Daan Schook uit Malden. Die schrijft, ik wil graag dit liedje voor mijn collega Peter, die vandaag 25 jaar bij Schraven Hoveniers werkt. Ja, dan is er maar één liedje wat gedraaid kan worden. En dat is die van Turbo M, de tuinman met charme. Nou, Peter, van harte gefeliciteerd met het prachtig mooie jubileum. Je wordt gefeliciteerd door Daan en maak er een mooie dag van. En deze is voor jullie.
18: De 3 na 10:30, nummer 1.

0: Mooi hoor, dit blijft fantastisch. En als je meekijkt via radio.nl.tv, dan heb je zojuist ook een hele mooie gouden oude clip voorbij kunnen zien komen met dit heerlijke liedje van Kenny en een mooi Volendam. Het is een plaat met een verhaal. Niet zozeer het liedje, maar wel degene die het heeft aangevraagd. Ben van Etten is dat uit Schermerhorn en die schrijft: teken, goedemorgen, voor de 3:30 zou ik heel graag Kenny en met mooi Volendam aanvragen. Dat speciaal voor mijn allerliefste schoonmoeder, die vandaag 82 is geworden. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Dan komt er een subzinnetje en ik lees voor wat er in de app staat. Ik had eerst gooien schoonmoeder uit het raam, maar ik moet ook aan de erfenis denken. Groetjes van Ben van Etten. Ben, ja, goede keus. Dit was beter inderdaad. Mooi Volendam en de hartelijke felicitaties voor je schoonmoeder.
1: De 3:30.
0: Keurig opgelost, Ben. Ja, goed liedje gekozen. En dat andere met een knipoog, uiteraard. De 3:30 en liedje nummer 2 was dit. Blijft er 1 over en die gaan we draaien op verzoek van Sven Peetman uit Gorredijk. Goedemorgen, teken, voor de 3:30 zou ik heel graag Als een leeuw in een kooi van Wimmy Bouma willen horen. Alvast bedankt en de groetjes van Kelvin en van mij, dus Sven en Kelvin. We gaan Wimmy voor jullie draaien als afsluiter voor de 3:30 van deze donderdagochtend.
1: Nummer 3.

Temperaturen mogen dan vandaag iets lager liggen en af en toe wat bewolking. Nou jongens, de zomer is nog volop aanwezig op Radio NL. Met twee van die heerlijke zomerse liedjes achter elkaar. Want dit was de Hollandse nieuwe van Jeffrey Heza, Loco. En daarvoor draaiden we Brian Jongsma en Señorita Española. Nou, zomerse kan het iets, zou ik zeggen. En wij gaan ook vooruitkijken, want richting de winter... in 27 tot en met 29 november gaat er een cruise naar Newcastle. En daar zullen we straks in het volgende uur aandacht aan besteden. Gaat er weer een koffer uit en mogen wij weer een naam toevoegen aan de gastenlijst... die mogelijk voor jou misschien wel verzilverd gaat worden morgenavond... tussen 6:30 en 9:00 bij Ivo in het programma. Dag morgen, straks het derde en laatste deel van Werk en Uitvoering. En dit is Gino Graus en Dolores.

0: checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
2: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
4: Hey, binnenkort een feestje.
5: Feest DJ Penu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ Penu.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
5: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
7: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats... maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
16: I want chicken.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
19: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
23: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
24: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
25: Okay, let's go.
26: Magnus Winkelpark in Ubach.
27: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
28: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
29: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Uniek in de

de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te

0: 30 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 4,5 minuten over 11, deel 3 alweer verwerken de uitvoering, de finale van de donderdagochtend. En die gaan wij van start met de meldingen van de ANWB. En daar zit deze ochtend Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, 125 kilometer file op de teller. Het blijft drukker dan gebruikelijk. De meeste files die worden veroorzaakt door werkzaamheden. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar is het drukker vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je er daarom 15 minuten langer over. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum. Daar sta je in de file tussen Hank en Gorkum. Ook dit komt door wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum, 15 minuten vertraging. De A58 dan, richting Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Je komt daar een kapotte vrachtauto tegen, de rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17, Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. De A28, Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij 213,2.
1: Rijn, dankjewel voor dit moment en dan wens ik een fijne donderdag en graag tot de volgende ronde.
2: Tot de volgende ronde.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja hoor, klaar voor de start voor deel 3. En deel 3 gaat van start met muziek van Lara Mila. Had ik jou maar nooit gezond.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Deze man is met zoveel mooie dingen bezig. Is natuurlijk met zijn zangcarrière hier in Nederland bezig. In Duitsland is hij bezig, volop met televisieprogramma's. Mooie ideeën voor de toekomst. En afgelopen donderdagavond stond hij op de zomertour in Assen. En toen zei hij al, ik moet snel weer naar huis, want morgenochtend vroeg richting Den Haag. Daar was een generale repetitie met het orkest. En misschien heb je het meegekregen, hij was op de Veteranendag aanwezig. Waarbij koning Willem-Alexander ook aanwezig was. Heeft er nog een babbeltje mee mogen maken. Zie maar kijken en check de foto's op zijn socials. Dus deze man die beleeft gigantisch veel. Marco Schuitmaker en die zomernacht in Griekenland. Daarvoor Lala Mila en had ik jou maar nooit gezond. Dat is leuk. Wij kregen vorige week een babbeltje met Lara en ook met haar management. En die zei van goh, dit zit er nog aan te komen, dat zit er nog aan te komen. Leuke dingen. Dat zijn mooie dingen voor de toekomst. Want een jonge talentvolle zangeres waar misschien nog wel heel veel mooie dingen mee gaan gebeuren op muzikaal gebied. Dat houden we je uiteraard op de hoogte. Ik zie nog wat de nodige verzoekjes binnenkomen in de app. En mensen zeiden, ja, voor de 3 na 11 staat hier geschreven. Jasper, creatief. Ik laat ze gewoon staan in de mailbox. Geen probleem in de appbox. Want straks tussen 12 en 3 is er natuurlijk voldoende ruimte om verzoekjes te kunnen draaien. Alles wat ik nu niet draai, gaat Hessel ongetwijfeld met jullie delen. Muzikaal gezien. Dit is André Hazes. Meezingen. Dat mag met Buonasera, señorita Omari. Buonasera, señorita.

de zomernacht. De nieuwe single van niemand minder dan Marco de Hollander. Die hoorde uiteraard hier op Radio NL in werken in uitvoering. Het is de hoogste tijd, want de appjes die kwamen alweer binnen. Dat is het leuke. Wanneer je actie start op maandag, is het gewoon nog een beetje aftasten. Maar op het moment dat de actie bij iedereen een beetje tussen de oortjes zit, ja, dan is het allemaal niet zo moeilijk. Dan komt het allemaal goed en dat blijkt nu ook wel. Dus laten we beginnen, want de mogelijkheid om jou op cruise te sturen is aanwezig. Van 27 tot en met 29 november wordt er gevaren. 27e vertrek je vanuit Nederland. En de cruise gaat naar Engeland, naar Newcastle. En aan boord zijn Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jeroen van Zelst, Belinda Kienaar en Robert Powers. Powers, dat zijn de mensen die de feestavonden gaan verzorgen, deze vijf artiesten. Jij kan erbij zijn, gaat daarnaast ook nog genieten in Newcastle, wat dan helemaal in kerstsfeer is. Dus dat is ook zeker een belevenis. Wat moet je daarvoor doen? De naam Newcastle insturen via de app van Radio NL. Doe je dat, dan maak je kans om straks gebeld te worden in de uitzending. Is dat het geval, dan win je in ieder geval de koffer. En mogelijk mag je die koffer inpakken. Zo tegen eind november, dat is het opdracht voor vandaag. En morgenavond bij Ivo gaat de hoofdprijs eruit. De ticket voor de cruise voor twee personen. Vanaf nu appen Newcastle. Dat kan tot 11:15. Hebben wij muziek voor je van Pussycat. Dit is Mississippi.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
2: En hier hoor je...

0: Radio NL. Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Radio NL.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt de plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen Muziek. Kruis.nl en DFDS.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
0: Weerbericht.
15: Het is bijna 4 minuten over 11:30. En inderdaad, net even in de break van 11:30 toch even naar buiten gekeken. Maar ik zag tot mijn grote verbazing hier inderdaad regen. Zijn we niet meer gewend. Het zonnetje is weg, maar het wordt weer beter, hoor ja. Want vanmiddag klaart het vervolgens weer op naar de regen en wordt het weer droog. Met een matig tot vrij krachtige noordwestenwind. Windkracht 3 tot 5 wordt er koele lucht aangevoerd. En voordat het gaat regenen is het inderdaad 20 tot 23 graden. Vanavond, vanavond is het overal droog met opklaringen. Vannacht valt er in het noordoosten nog een enkele bui en koelt het af naar 12 graden. Morgen valt er eerst nog een bui in het noordoosten. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen komen beduidend iets minder hoog uit. Want 20 tot 24 graden zijn ze voor morgen, de vrolijke vrijdag. Nou, dat gezegd hebben als het gaat om het weer, kunnen we weer muziek draaien. En dat is vrolijk, feestelijk, met een drankje erbij. Wesley Bronkhorst, ik drink rosé.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik

Wat een hit is dit aan het worden. En is het, ja, is het eigenlijk al, dat kunnen we zeggen. Want ja, hij kwam, zag en overwon. En iedereen die had in het begin zoiets, ja, doet mee in zo'n programma, dit en dat. Nou, vanaf minuut 1 bij Radio NL hebben wij altijd in Rutger geloofd. En alle singles zijn hier gedraaid. Meerdere Hollandse nieuws te pakken. Waaronder dus deze zwoele zomernachten. En ja, dit gaat echt gigantisch hard als het gaat om airplay en streams. Dat zal aankomende zaterdag ook wel blijken in de Radio NL Top 30. Het zal niet al te lang meer duren dat deze man ook gewoon een gouden award krijgt uitgereikt. Want ik denk dat die 10 miljoen inmiddels gepasseerd zijn, of dat hij er vlak tegenaan zit. Dat gaat gewoon gebeuren. Zit daar maar niet overheen. Erin. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Rutger is een van de gasten die meegaat in november op de cruise. En daarover gesproken, het is 4:15. Dat betekent stoppen met appen. Zometeen gaan wij iemand bellen. Dat gaan we doen naar muziek van Guus Meeuwers. Zo ver weg. En die mag wellicht zijn koffer gaan pakken en niet meegaat.

0: Ruus Meeuwers met een hele mooie, inderdaad, passionele nachten in het heetst van de strijd. Al dat soort termen. Ja, je hoort ze niet zo gek vaak meer, maar dit was er absoluut eentje. Halverwege de jaren 90 en zo ver weg van Guusje Meeuwers op Radio NL. Dus nou is het tijd om een belletje te doen. Heel veel mensen hebben het geappt. Newcastle, waar we naar vroegen natuurlijk, want dat was de bedoeling om zo kans te kunnen maken. En dan komen wij nu op deze donderdagochtend toch redelijk dichtbij. En snel ook al bij de vrijdag. Morgenavond tussen 7:30 en 9:00. Dan zal de hoofdprijs eruit gaan. En dat zijn de 2 tickets om aan boord te kunnen komen van de cruise. Die gaat varen van 27 tot en met 29 november. En alle kandidaten die op die lijst komen, die krijgen in ieder geval een cadeautje. En dat is een fantastisch mooie koffer in de hele stijl van de muziekreis. Ook in de kleuren, logootjes op en aan. Dus dat is perfect geregeld. En eens kijken wie wij in ieder geval zo'n koffer toe mogen sturen. Zo. Hallo, is dit Bart?
1: Ja.
0: Ja, Bart, goedemorgen. Je spreekt met Teke Wouda van Radio NL.
1: Hey, Teke, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik moest net even een beetje lachen. Toen was ik jou nog aan het bellen, want ik schrok eigenlijk. En waarom? Ik zal het je uitleggen. We hebben gevraagd om Newcastle in te sturen. Terwijl ik jou bel... Ja, je voelt hem aankomen, zeker?
1: Zeker.
0: Ja, ik zal je uitleggen. We hebben hier zo'n schermpje, daar staat er een telefoonnummer en daar staat een naam bij. In dit geval jouw telefoonnummer en dan staat er Bart bij. En dan druk ik op nog een knopje en dan kan ik zien hoe vaak je hebt geappt. Ik bedoel, of je het nou 1 keer doet of 2 keer, dat maakt niet uit. Je naam komt in beeld met daarbij Newcastle, want daar ging het om. Maar nu klik ik eentje verder en daar moet ik om lachen. Heb je enig idee hoe vaak je het hebt ingestuurd?
1: Nee. Maar mijn duim begint blaren te vertonen.
0: Ja, hoeveel vrije tijd heb jij, Bart?
1: Ja, geen commentaar.
0: Het is mensen, ik ga hem delen. Mag ik het zeggen?
1: Jazeker.
0: Want ik zie ze af en toe voorbij komen met 1 keer, 2 keer, 3 keer, misschien eens een keer 32 keer. Maar jij hebt volgens mij, ja, ik zie het record te pakken hoor. 850 keer Newcastle.
1: Kijk, heel goed.
0: Zo, nou.
1: Heel goed.
0: Hey Bart, het is je gelukt, man. Ongekend. 850 keer Newcastle. Dat is gewoon 1 keer kopiëren. Plakken, plakken, plakken, plakken, plakken. Dat.
1: Ja, en dan achter elkaar.
0: Ja. Nou, 1 keer was voldoende geweest. Maar ja, je hebt het geprobeerd en gedaan. En je staat erin. En we mogen je feliciteren, man. Want je krijgt in ieder geval de koffer thuis gestuurd.
1: Super.
0: Niet alleen voor de cruise te gebruiken, maar natuurlijk voor al je uitjes en dingetjes. Een prachtig mooie trolley gaat jouw kant op komen. En wij gaan jou toevoegen aan de lijst. En morgenavond, wat ik al zei, tussen 7:30 en 9:00 morgenavond in het programma van Ivo Pasveer, zullen de 2 tickets verloot worden. En ik zou zeggen, gewoon luisteren en bij je telefoon blijven. Want je wordt gebeld als je hebt gewonnen. En is dat het geval, dan is het wel opnemen in de uitzending. En dan mag je jezelf in de agenda noteren. 27 tot en met 29 november. De cruise naar Newcastle.
1: Nou, helemaal goed. Geweldig.
0: Ik
1: ga luisteren.
0: Ja, je hoeft nu niks meer te doen. Je bent klaar met appen.
1: Ja, gelukkig. Het geeft, weer aan het werk. Ja.
0: Het geeft ook rust, hè, meteen.
1: Ja,
0: hey Bart, gefeliciteerd, man. Blijf nog even hangen voor de gegevens. En dan wens ik je voor de rest een hele fijne donderdag.
1: Ja, fijne dag en een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Doei, doei.
1: Hoi, hoi.
0: En zo worden de kansen wel kleiner. Want straks bij Hessel nog een keer, bij Stefan vanmiddag. Vanavond nog een keer bij Ivo. En morgen nog een volledige dag bij elkaar opgeteld. Nog 8 kansen om mee te kunnen met de cruise. Zometeen na 12 is Hessel bij.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
8: Hey, binnenkort een feestje.
9: Feest-DJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest-DJ.nu.
10: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag

0: vandaag nog een offerte aan. FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde, waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
13: Wij zijn de mannen.
12: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
14: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
15: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
16: scootmobielboerderij.
15: Scootmobielboerderij.nl.
17: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
18: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
19: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
20: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
21: Magnus Winkelpark in Ubach.
22: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Uniek in de regio.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Nou, goedemiddag. Laten we even beginnen met de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier van Flitsmeister. Ik neem het graag even weer met je door. Op de A2 is het oppassen tussen Den Bosch en Utrecht. Eigenlijk tussen Empel en Zaltbommel. Daar staat een file van 16 minuten. 9 kilometer. En door een defecte vrachtwagen op de A5 ook wat problemen tussen Amsterdam en Hoofddorp. Daar 14 minuten aanschuiven langzaam rijdend verkeer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar ook weer vaste prik. 16 minuten paspoortcontrole. Pak hem alvast maar. En dan de A15 Nijmegen-Gorkum. Deil naar Arkel. Ook daar 10 minuten vertraging, 11 kilometer. En nog een probleempje op de A27. Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum. Daar 10 minuten, 5 kilometer file. Nou, en dan de flitsers. Die worden hier ook in kaart gebracht. Op de A2 bij Vught staan ze bij 122.2. En op de A2 bij Liemte, dat is tussen Eindhoven en Den Bosch, bij 134.3. Ook in de polder op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad, daar 69.3. En ook snelheidscontrole bij Niebert. Op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 179.2. Ook kunnen u eventueel geld besparen op de A9. Daarbij Spaandam, dat is tussen Haarlem en Alkmaar. Daarbij 46.6. En de laatste, die melden we dan vanaf Zwijndrecht. De A16 Rotterdam-Dordrecht. En met de paal 30.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of af.

Klinkt alsof dit liedje in de feesttent is geboren. En zo is het bijna ook. Alleen het zit even anders. Ik vind het wel interessant hoe dat ontstaan is. En ik heb het verhaal even opgezocht. René Karst, hij leeft niet meer helaas. Maar hij was natuurlijk wel bezig altijd met muziek. En zoveel dat hij gewoon een eigen kantoor had in Hilversum. Bij de Wisseloord Studios. En daar had hij een eigen kantoortje. En zo had hij een samenwerking met John Deerne. En John Deerne is wel een hele grote in de productiescene, zeg maar. En toen heeft hij met John Deerne samen bedacht, naar aanleiding van het nummer van Kesey en de Sunshine Band, Give It Up, Baby Give It Up. Ja, ik hoor het er niet in, maar dat na na na na bijvoorbeeld, dat komt eruit. En zo hebben ze samen Adje voor de sfeer bedacht. En René heeft een hele mooie clip opgenomen in Groningen met allemaal studenten. Superleuk. En een grote vette hit geworden, je kent het verhaal. Goed, Radio NL met de verzoekplaten. Wat krijg je binnen? Even kijken wat ik hier al binnen heb gekregen. Altijd leuk. Gradus Dijkman bijvoorbeeld uit Wapenveld. Die zegt, hey, zou je even Senna kunnen draaien met Kleine Vogel voor de dames uit Hattem. HMC, dames 1 uit Hattem. Die zijn bezig met het kampioenschap te behalen. Nou, Gradus, dat lukt niet. Want dat liedje heeft tekenen gedraaid voor mijn neus weg. Dus misschien heb je een andere optie voor ze. Dan ga ik even kijken wat ik kan doen. En wat had ik hier meer? Delano Rogier uit Almelo. Goedemiddag, ik zou graag Jurk willen horen. Lekkere meezingen van vroeger, hoor je niet zo vaak. Zou net wat zijn op deze grijze dag hier. Nou, ook dat ga ik regelen natuurlijk. En we duiken af en toe even de reggae-muziek in, hè? Reggae te gek, hè?

Nou jongens, dat is heel lang geleden dat we deze draaiden van Jurk. Hoe kom je erbij? Leuk zo'n apart plaatje eigenlijk. Tussendoor. Mooi hoor. Hey, even wat anders. We zijn eruit. Ik heb hier net weer een berichtje gekregen van Gratis. Dijkman uit Wapenveld. Die wou graag gaan voor Senna met Kleine Vogel. Maar ja, die was net geweest. Die is gevlogen. Maar goed, hij komt met een goed alternatief. Hij zegt, baila de gasolina van die gasten van Even Serieus. Daar hebben we nog nieuws over trouwens. Want binnenkort hebben we een heel groot evenement in het noorden van het land. En daar staan ze bij. Dat mag ik al wel vertellen. Maar ik kan nog niet precies zeggen hoe en wat. Maar binnenkort hebben we ze gestrikt. Baila de gasolina. Even serieus. En mannen, even stoppen voor een kroket, hamburger of frikadel onderweg. Want het is lunchtijd.

0: Hij heeft hem zelf geschreven, blijkt. Alex, die van Bossie Rode Roos inderdaad. Die. En het nummer Zomernacht met jou. Hans Peppelman uit Westendorp wil heel graag een liedje horen van Vader Abraham met In mijn tuin bloeit een roos. Maar ja, ik heb hem ook van helemaal Hollandse Hans en niet van de vader. Dus die heb ik even niet. Dus ik hoop dat dat een goed alternatief is. En dan, ja, dan ga ik die gelukkig, of dan ga ik die zo meteen even draaien natuurlijk. En Agnes uit Zuidhoorn doet ook even een duit in het zakje. Ze zegt, ik weet niet of jullie het draaien hoor, maar zouden jullie iets van Albert West en Albert Hammond kunnen draaien met Just a Little Love? Ja, dat zijn bijzondere verzoekplaten. Ik ga kijken wat ik kan doen, Agnes, of dat gaat lukken. En zo ja, dan hoor je dat vanzelf natuurlijk. Maar eerst gaan we naar helemaal Hollands met Maar in mijn tuin, zo hebben zij hem genoemd.
1: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
2: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
1: Toch is er nog meer,
2: toch is er veel meer.
1: Ik weet.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
5: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de

Fantastisch. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vitenet.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

ooit geschreven voor Jolante Cabot van Kasbergen. Waar Jan toen een relatie mee had. Weet je nog? He, alles weg, die. Nou, die, is, ja, die, is, die doet het best wel goed, hè? Die zit in Amerika met haar zoontje. Sava, denk ik. Gewoon heel simpel. In Los Angeles, daar heeft ze een tweede leven opgebouwd. Of een nieuw leven opgebouwd. En ze doet het goed, want ze heeft een nieuwe acteerklus gekregen in Amerika. Zij speelt namelijk mee in Romeo en Juliet Reimagined. En dat is een moderne serie op het Amerikaanse platform daar. En die serie wordt speciaal gemaakt om op je mobiele telefoon te kijken. Dus ook die techniek en die ontwikkeling gaat gewoon door. En je weet het, Amerika zijn ze dan altijd de voorloper. Dus het zal hier ook wel naartoe overwaaien. Over waaien gesproken, Brian Eekhoorn uit Delfzijl zegt: goedemiddag, ik zou graag Ancora willen aanvragen door storm en woeste regen. In verband met het lekkere weer hier in Delfzijl. Harde wind met regen. Gaan we ook realiseren natuurlijk. En een heel bijzonder verzoekplaatje van Pleun. Pleun Hendricks uit Meelhezen, daar komt hij. Oh ja, zou je voor mijn lieftallige vader Willy een plaatje kunnen draaien van Henk Wijngaard, maar dan wel een hele speciale. Namelijk de Engelse versie van Blue Moon Betty. Nou, dat is inderdaad een hele bijzondere vraag. Maar gelukkig hebben wij... ik ben laatst bij Henk thuis geweest. En toen heeft Martien Leenders, een van de grootste fans van Henk, die heeft ervoor gezorgd dat ik alle muziek van Henk heb gekregen om het aan jullie te laten horen. Dus Blue Moon Betty, geen probleem hoor. Kijk, hier is hij. Van Henk Wijngaard. In het Engels, hè? Blue.

0: Stones.
1: Ah, magnifiek.
0: Ja, magnifiek is dat. Nieuwe single, hè? Van Frans Duits. Samen met Lange Frans, die ook net als Donnie zich aan iedereen conformeert. Hè? Dus ik kan ook zo een album maken met allemaal verschillende artiesten straks. Hey, even een verzoekje van Sander uit Twello. Sander heeft het zelfs voorgezongen, dus... over zingen gesproken. Straks heb ik daar meer nieuws over. Maar dat is even wachten op mijn gast. Want ik krijg tussendoor even een gast hier in de studio. Dat hoor je zo meteen even wie dat is. Dat is wel even spannend. Het heeft te maken met een actie die we gaan doen. Maar goed, ik zal even kijken hoor. Ik moet even proberen Sander uit Twello op de radio te krijgen. Want die had het volgende bedacht. Moet je horen.
2: Het is weer voorbij die mooie zomer. En zo... Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja.
2: Je mooie verzoekje wil ik graag horen.
0: Komt goed, meneer.

is prachtig, toch? Een stukje nostalgie op de radio van Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer op Radio NL. Was dit? Oh, wacht even. Nee, dit moet ik niet hebben. Dit moet ik hebben. Kijk. Excuses. Ja, we hadden hier een verzoekje gekregen van Christian Simonis uit Bergen op Zoom. En die zegt, oi DJ, zou je het liedje willen draaien van het leven, Vier het leven van Jannes? Uit het leven gegrepen. En ja, dat is wel toepasselijk, zegt hij, voor in deze tijden. En ja, het is eigenlijk een boodschap van Jannes. Wij vieren het leven, we zijn nog niet dood, hè? Dus

0: slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leijenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig, is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, download.

0: tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agritrader staat hij online voor...

0: Opa.u of mastertools.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan weer wat files in het land, zeg maar. Even oppassen. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Geldermalsen staat 11 minuten op je te wachten, 6 kilometer. En voor de brug van Zaltbommel daar ook 21 minuten op de A2. Dan een ongeval helaas op de weg van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 11 minuten vertraging, 4 kilometer. En op de A50 tussen Paalgraven en de Maasbrug, daar ook eigenlijk hemelsbreed tussen Eindhoven en Arnhem op de A50. 16 minuten vertraging over zo'n lengte van 9 kilometer. Nou, dan de flitsers, want die gaan ook gewoon door. Op de A2 staan ze bij Vught vanmiddag te koekeloeren, 122.2. En ook bij Drachten in het Friese tussen Drachten en Groningen op de A7, 168.2. Even verderop, als je net weer gas geeft, dan staan ze er nog een keer, 179.2. En dat is weer ter hoogte van Nieuwe, daar waar de kamelen in het weiland lopen. En dan de A9, Haarlem-Alkmaar bij Spaandam, daar staan ze ook, 46.6. En Heemskerk wordt hier ook aangegeven, de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. Nou, dan nog tussen Maarn en Ede op de A12, 83.2. En de laatste, die vinden we bij Hulshorst. Het is tussen Zwolle en Amersfoort, A28, 59.6. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, voor de mensen die meekijken op RadioNL.tv, die zien al iemand zitten. Misschien herken je hem wel, hè? Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zongen deze week van Jeffrey Heesen en Loco Loco. Wat een mooi liedje is dat toch, eigenlijk. En dat is ook logisch, want hij is ook verantwoordelijk voor het eerdere liedje wat we net draaiden. Cheerio, dat heeft Jeffrey Heesen namelijk geschreven. En zo komt het allemaal samen. Ja, en over samenkomen gesproken. We hadden net al een heel mooi liedje van Henk Wijngaard. Blue Moon Betty, weet ik hoe dat heet. We hebben iets bijzonders, want hij zit hier naast me. Ik zal hem er gelijk bij halen. Menso Kortland, goedemiddag.
1: Goedemiddag!
0: Breng jou hier, man. Wat leuk, wat gezellig.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja. Menso, even voor de luisteraars die jou niet kennen. Ja. Leg even uit, want jij bent een heel druk bijtje eigenlijk. Je doet van alles.
1: Ja, nou, in de eerste plaats ben ik zanger. Dus ik ben van Viva Maria en Sukkel in Amsterdam. Dat zijn mijn liedjes. En daarnaast denk ik dat veel mensen als ze mij tegenkomen... dat ze zullen zeggen, hey, wacht eens even. Dat is toch die mafkees die Gerard Joling altijd nadoet. Want als ik ergens een optreden heb, dan zijn er altijd drie mensen... weer voordat ik zeg maar opkom. Van, hey, jij bent toch ome Geer? En dan moet ik weer hoor. Oh, lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is jouw begeer! Laat je lekker voor een keer!
0: Wat vind je daar zelf van, dat jij dat altijd doet?
1: Vroeger, want ik heb hem 10 jaar geleden heb ik het een keer voor zijn neus gedaan. Toen vond hij het hilarisch. Maar de laatste jaren, wat hij van die McDrive dingen vindt, weet ik niet. Ik heb wel Wino, die manager, die heb ik het zien herplaatsen op Instagram. Dus die vindt het lachen. Ja. Gerard zelf weet ik niet.
0: Nee. En je bent een druk baasje, hoor ik wel. Ook in je praten en zo. Maar wat doe jij in het dagelijks leven eigenlijk dan?
1: Volbak zingen. En natuurlijk die hele gekke dingen. Dus dan rijd ik weer een McDrive in als Guus Meeuwis of als Snollebollekes of als een andere bekende stem. En tijdens mijn optredens, ik doe natuurlijk de grootste hits die er bestaan. Ik zing mijn eigen liedjes. En tussendoor gooi ik af en toe een imitatie. Dus staat ineens, Snollebollekes staat er dan ineens. Of Guus Meeuwis of Jan Smit, noem maar op.
0: Ik ken jou van het festival. Wij staan er al een aantal jaren met artiesten. Hè? En jij was dan de buurman even verderop bij... Ja. Bij een stand waar ze gratis bier uitdeelden.
1: Dat was een gekke huis altijd.
0: Dus dat is makkelijk scoren dan. Hè?
1: Ja, dat was dan wel wat simpeler. De eerste set, en ik had drie keer een half uur zingen. De eerste set was moeilijk. En dan vanaf de tweede, dan stond iedereen op de tafels. Dus dat was wel mooi.
0: Maar nu worden de krachten gebundeld. Want wat is er aan de hand? Wij gaan op zoek naar de stem van de cabine. Ja. Wij hebben heel veel vragen gekregen over die gele wagen van Wijngaard.
1: Fantastisch.
0: Wat doen jullie daar nou mee? Hè? Dat was de vraag. Nou, en toen zijn we bij de hoofdsponsor van het festival. En jou. En nog wat... hogere machten zijn we bij elkaar gekomen. En nu gaan we iets leuks doen op het festival in Assen.
1: Ja, zeker. Ja, we gaan op zoek naar de stem van de cabine. Dus iedereen kan zich opgeven of je nou kan zingen of niet. Alleen, je hebt dan de kans om in die legendarische truc van Henk Wijngaard op dat festival te gaan zingen. Dus dat is een fantastische zoektocht die we de komende weken gaan doen.
0: Maar eerlijk mensen, dat schrikt af. Want als ik niet kan zingen, dan durf ik niet, weet je. Is dat alleen de bedoeling voor zangers die...
1: Absoluut niet. Er zijn al heel veel aanmeldingen en eigenlijk zijn de meeste gewoon mensen die de hele dag natuurlijk voor hun werk in de wagen zitten, in de cabine. Ja. En die gewoon met alles lekker aan het meezingen zijn, maar vooral heel enthousiast. Dus dat hoeft helemaal niet mooi te zijn. Maar als iemand gewoon met de vlam in de pijp en het is niet eens zuiver. Ja, heerlijk, dat willen we juist. Ja. Dus geef je vooral op.
0: Nou, ik had ook begrepen dat het alleen Wijngaard liedjes zijn die we doen op het festival.
1: Ja.
0: En dan kun je kiezen uit een heel menu, alle liedjes van Wijngaard.
1: Zeker, de grootste hits. Ja, je mag ze kiezen en je mag ze daar doen.
0: Maar even voor de duidelijkheid. Jij gaat op pad om filmpjes te maken. Hè? Dat wordt ook in de vormgeving geroepen. Jij gaat dus bij iemand in de cabine zitten. Dat is deel 1.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk ook bedoeld voor toeschouwers op het festival zelf. Dat ze in die cabine een liedje kunnen zingen.
1: Ja, precies. Dus het begint de komende weken gaan. Hè? En daarom geef je op als je denkt van ik zing keihard met alles mee in de auto. Dan kom ik mogelijk bij je langs. We zijn elke dag op Radio NL de komende weken te horen. Dat ik weer ergens in het land bij een vrachtwagen in de cabine kruip en ga luisteren.
0: Om eens even te proeven hoe dat gaat.
1: Ja, om eens even te kijken hoe dat allemaal werkt. En lekker een moppie mee te zingen. En dan op het festival zelf. Dan staan we er 2 dagen lang met die fantastische truc van Henk Wijngaard. Geweldig. Met een mooi podium eromheen. En mag iedereen zijn zangkunsten daarin laten horen.
0: Ja, maar eigenlijk als je in de cabine wilt zitten van dat ding, dan moet je gewoon een liedje zingen.
1: Ja, als je dat wil iedereen, dat weet ik zeker. Ja, dan moet je wel even een stukje zingen. En of dat nou vals is of niet, maakt niet uit.
0: Het is karaoke.
1: Het is karaoke. Ja. Hoort erbij.
0: Ja, en het leukste is dat er worden ook grote schermen getoond waar iedereen mee kan zingen. Dus als je fans meeneemt, ja, dan sta je niet helemaal in je hemd.
1: Nee, precies. Ja, je mag iedereen meenemen en je eigen publiek eigenlijk.
0: Geweldig.
1: Fixen, ja.
0: Hey, en nu geef jij bij het opgeven nog 5 kaarten weg. Hoe zit dat precies?
1: Ja, als je je opgeeft en we komen bij je langs, dan pak je ook nog eens, dus naast dat je in die legendarische cabine mag mag zingen, mag je 5 mensen meenemen naar het Profile Truckster Festival. Ja. Dus dat is, alleen dat is al fantastisch.
0: Maar je moet je wel ergens opgeven.
1: Je moet je ergens opgeven en dat kan, lieve mensen, op truckstar.nl/stem van de cabine. Ja. Dus op www.truckstar.nl/stem van de cabine.
0: Daar kun je opgeven, oké.
1: Ja.
0: Nou, duidelijk verhaal lijkt me. Leuke actie ook trouwens.
1: Ja, want, ja,
0: ik krijg natuurlijk ook allemaal berichten van zangers die zeggen, mag ik weer een liedje zingen? Nou, kom gerust naar het festival, want we plannen je gewoon in daar. Want er staan ook mooie meiden bij, showgirls, toch?
1: Ja, ook nog eens. Ja, we kleden het fantastisch aan. Ja.
0: Het is allemaal wel luxe, hoor, als je erbij bent. Hey.
1: Ja, 100%. Ja, dit wordt wel iets om bij te moeten zijn. Ja.
0: Hey, dan jouw nieuwe single, want je zat ook in shownieuws, zag ik laatst, met je kop op tv.
1: Ja, ja, dat was wel, ja. Want ik heb er heel lang achter de schermen gewerkt en ineens zat ik er zelf aan die tafel.
0: Jij hebt er gewerkt.
1: Ja, 12 jaar lang heb ik bij shownieuws achter de schermen gewerkt.
0: Oh, maar dan kan je ons mooi met die items op tv krijgen.
1: Dat was het maar zo. Ik heb ook niet mezelf gepitcht bij ze. Dat was altijd mijn regel, weet je, ook toen ik zelf ging zingen van, ik ga nooit zeggen van, hey, die mens ook, moet je die niet eens een keer in de show doen. Maar, nou ja, weet je, het is zo'n leuke actie. Als ik shownieuws was, zou ik het wel weten. Ik zou het wel prettig hoor. Henk Wijngaard met zijn legendarische truc. Dan mag je gewoon
0: niet
1: zingen.
0: Ja, voor de duidelijkheid, Henk is er zelf helaas niet bij. Maar we gaan Henk zijn muziek daar
1: eren.
0: Eren. Ja. En zingen. Dat die standhouders er helemaal krankjorm van worden.
1: Ja, 2 dagen lang Henk Wijngaard. Ja, dat moet je. Dat gaan ze lekker vinden.
0: Je hebt heel veel hits, hè?
1: Ja, daarom. We kunnen wel 5 dagen vullen.
0: Ja. Ken je ze allemaal? Of?
1: Ik ga ze nog instuderen. Ik ken er een paar, maar over 3 weken dan is het, geloof ik, even uit mijn hoofd. En dan ken ik ze van voor naar achteren. Zeker na dat weekend. Ja.
0: Hey, Circle in Amsterdam, dat is jouw nieuwe hit.
1: Hoe noem je mij? Ja, zo heet mijn liedje inderdaad. Ja.
0: Wat kom je daar nou bij? Dat zo te noemen dan?
1: Nou, dat was eigenlijk, is het een beetje de antwoord op het liedje Amsterdam van Fleming. Hè? Dat gaat natuurlijk over, ga weg bij je vriendje. Ga met mij mee naar Amsterdam. Ik heb meer geld. Ik heb een beter plan. En toen dacht ik, nou ja, ik ben een plattelandsjongen, weet je wel. Ik zou er niks van moeten weten van dat soort gasten. Ja. Ga maar lekker naar die gozer toe dan, weet je wel. Ik blijf lekker hier. Ik zit thuis aan mijn pizza. Ga jij maar met die rijke gozer naar Ibiza. Dus daar gaat het over. Ja, mijn ex gaat naar de sukkel in Amsterdam.
0: Ja, ja. Waar ga jij heen straks?
1: Ik ga straks naar Buitenpost.
0: Je hebt een cameraploeg bij je om die filmpjes op te nemen?
1: Ja, ja, we zijn inderdaad al de eerste paar chauffeurs aan het verzamelen. En ik heb je net al een hele leuke gedraaid. Ga je volgende week horen. Maar straks de volgende.
0: Nou, heel veel succes. En dan gaan we dat allemaal op de radio terug horen. Volgende week Menzel Kortland. Dankjewel, man.
1: Yes, thanks. Leuk.
0: Tot op het festival, hè?
1: Ja, zin in. Tot dan.
0: Ja, leuk, man. Super.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
6: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties?

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Kruis.nl en DFDS. Dit is Radio NL.
10: Altijd Radio NL.
11: Radio NL. Weerbericht.
12: Ja, voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even onze grote vriend daar in Purmerend, Jan Visser.
11: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
12: Jan, goedemiddag.
13: Hersel, goedemiddag.
12: Het lijkt koel te zijn, maar dat is het helemaal niet, hè? Het is nog benauwd.
13: Ja, de lucht is wat vochtig, maar de temperatuur is wel een stuk lager, hoor.
12: Oh, oké. Okay.
13: Het is in de gebieden met veel bewolking en plaatselijk ook wat regen, is het op dit moment maar een graad of 18. Dus dat is toch wel wat aan de lage kant voor dit tijdstip van de dag.
12: Ja.
13: Maar zodra de zon er weer doorkomt, dat zie je in het westen, noordwesten van het land, het al langzamerhand hier en daar gebeuren, loopt de temperatuur alweer op. Hoek van Holland bijvoorbeeld zit op 21 graden. Zeeland, Wilhelminadorp 22. En voor de bewolkingszone, samenhangend met een frontensysteem uit, was het vanochtend in het oosten van het land nog 23 graden. En het is, voor zover je van het fenomeen regionale hittegolven wel eens gehoord hebt, nou, die zijn dus nu allemaal voorbij. Want het is niet meer de verwachting dat de temperatuur vandaag boven de 25 graden gaat uitkomen. Dus het beeld voor de rest van de middag is veel bewolking en plaatselijk nog wat regen en motregen. En in die gebieden dus temperatuur onder 20 graden. In het westen en noordwesten gaat het in de loop van de middag opklaren. Loopt de temperatuur weer op tot boven de 20 graden. En verder behoorlijk wat wind uit het westen. Boven land is de wind matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig tot krachtig. En bij Texel, Vlieland, op dit moment staat er nog een harde wind uit het westen. Dus het is wel wat winderig. Maar morgen dan hebben we weer droog weer, periode met zon en tussen 20 graden aan de kust en 25 in het zuidoosten en een matige westenwind. En dan in het weekend waarschijnlijk droog helemaal, misschien zondagavond wat regen. Voor de rest geregeld zon. Zaterdag in het binnenland temperaturen boven 25 graden, in de kustprovincies wat lager. En zondag over het algemeen ietsje lagere temperaturen. Maar ja, al met al prima weekend dus.
12: Ja, oké. Okay. Nou, dan nog even de weerspreuken, Jan. Dan hebben we hem helemaal.
13: Pauwengeschrei, regen nabij.
12: Pauwengeschrei. Ja, zo'n pauw. Ah, ja. Radio Nella van vroeger. Ja. Hij staat niet meer in het systeem, helaas. Ik had hem graag even willen laten horen.
13: Okay.
12: Heb je daar wel eens van gehoord, van Radio Nella, of niet?
13: Nee.
12: Nou, dat is echt heel lang geleden, hoor.
13: Ja.
12: We hadden van een pauw. Ik weet niet of dit hem is. Even horen of dit hem is. Ik kan hem zeggen.
13: Ja, dit is hem.
12: Ja.
13: Dit.
12: Hoor.
13: Ja.
12: Hey, dankjewel, Jan. Hè. Ja. Tot kijken.
13: Tot morgen.
12: Hoi. Radio Nella, man. Dat is lang geleden.

Je weet nooit hoe het kan lopen, hè? Hij stond gewoon in een shawarmazaak een liedje te zingen. En toen werd hij ontdekt. En zie daar, Amar doet het erg goed. Net als Corrie Konings, overigens, die is gewoon niet te stoppen. Die zingt maar door. Dit is even een oudje van Corrie, gewoon voor het plaatje en de sfeer van onze zender Radio NL. Heel apart.

Je wordt er vrolijk van. Hè? Corrie Konings in haar eerste jaren een heel apart gevoel van binnen. Ik heb een leuke actie. Gisteren zijn we even op de vingers getikt, hè, door Dean Saunders. Want die man is Engels van oorsprong. En ja, wij roepen Newcastle, maar dat is niet goed. Het moet zijn Newcastle. Zonder de T. Newcastle. Nou, bij deze. Dus wij gaan een reisje weggeven naar Newcastle. Dat is in Engeland. En daar gaan we met een boot naartoe. En dat gaat gebeuren tussen 27 en 29 november. Compleet verzorgd. Muziekreis is dat. Twee avonden aan boord met een feestje met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kinaar en Robert Pauwels, de DJ. Die is er ook bij. En ook Jeroen van Celst is erbij. Dus superleuk. Wat gaan we doen? Nou, jij gaat daar een dag lang Newcastle ontdekken. En de oproep is dan ook Newcastle. En als je dat goed spelt, met een T erin, dus Newcastle, zo schrijf je het. Of zo'n Engels. Dan kan het zo zijn dat je erdoor komt en sowieso even een mooie reistrolley wint. Een reistrolley. Als je erdoor komt en dan kom je in Hoge Hoed terecht. En vrijdagavond zal blijken of je ook nog die reis gaat winnen naar Newcastle. Ja. En over vakantie en reizen gesproken. En koffers, hè, trolleykoffers. Ja, moet deze natuurlijk ook nog gedraaid worden van de week. Het is Vanessa met een koffer vol droom.

Wam, wam. Dat is een mooie wam, wam. Weeg wam. Wam, wam. Wauw, wam. Oh, wauw, wam. Zit er ook nog in. Iedereen heeft wel zo'n koos in zijn omgeving, denk ik. Hè? Ja, laat toch lekker werkeloos. Tino Martin heeft een nieuwe single uit. Een knijter. Het heet Jong en Dom. En we draaien hem heel veel hier op de zender.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
2: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
13: Magnus Winkelpark in Ubach.
14: Zaterdag, groot zomerfeest voor de hele familie. Jullie komen toch ook?
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet.

0: maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
2: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken, en die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het tweede jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies lijden. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. Gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
10: En mooi groen.
9: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
10: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
11: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
12: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
13: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
15: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
14: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
15: Kom jij het maken bij Hamer?
14: Werken bij hamer.nl.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
19: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Vitenolie, steekt in beweging. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer een paar files te melden, een paar lange ook, zie ik, opmerkelijk. Op de A2 tussen Utrecht naar Den Bosch, tussen Geldermals en Waardenburg, daar staat 24 minuten gemeld. En op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, van Nieuw-Vennep naar Hoogmade, 74 minuten. Komt daardoor een ongeval, 7 kilometer. En ook een hele lange van 13 kilometer zelfs. Een uur vertraging op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. En daar is de blok afgesloten, dus check dat even goed. Nou, dan nog de gebruikelijke, de richting Oberhausen op de A12 van Arnhem naar Bergautoweg, 16 minuten voor de grens. En op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug, daar 16 minuten. En ook de A50 tussen de Tacticusbrug en Maasbrug, 15 minuten, over zo'n lengte van 10 kilometer. Nou, en dan komen we nog bij de flitsers, die heb ik ook voor je in aanbieding. Op de A2 staan ze bij Liemte, dat is tussen Eindhoven en Den Bosch bij 134.3. En in de polder op de A6, Muidenberg naar Lelystad bij 69.4. En op de A7 tussen Drachten en Groningen nog steeds 168.2. En even verderop op de A7 bij Niebert 179.2. Bij Maasbergen zijn ze ook actief, de A12, maar richting Ede bij 83.2. En de laatste die vinden bij Zevenbergen tussen Roosendaal en Moerdijk. A17 betreft dat, hectometerpaal 6.7.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, die maakt er een zootje van met al die verkeerde knoppen in te drukken hier. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: wat een feest als die man er is. En de DJ's die hebben een hekel aan hem, want ik zal je uitleggen waarom. Als Ronnie Ruijsdaal op komt treden, dan, ja, dan doen ze iets geks. Dat vinden mensen mooi, als iemand iets geks doet. Nou, wat doen ze even geks dan? Nou, dat zal ik je proberen uit te leggen. De geluidsman van Ronnie Ruijsdaal, die reist vooruit, hè. En die komt dan met twee statieven en een soort decor. En die jast dat zo omhoog voor de neus van de DJ. En dan denkt die DJ, hè, wat moet je met die zooi hier voor mijn neus? Nou, dat hoort bij de act van Ronnie. En dat wordt ook door iedereen getolereerd. Want ja, men denkt allemaal van, dat zal er wel bij horen. Er is geen DJ die zegt, weg met die zooi. Nee, iedereen laat dat toe. En dan duurt het een kwartier en dan komt Ronnie op. Dus ja, dat is wel gek, hè? Maar dat hebben ze jaren zo gedaan. Ik weet niet of dat nog zo is, maar dat heeft wel natuurlijk wel wat. En dan zwemmen zonder slip. Ik zal eens even vragen aan Lisbeth. Lisbeth, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je ook wel eens gezwommen zonder slip?
1: Nou, nee.
0: Nee?
1: Ik ben er nou niet goed van. Nee.
0: Nee, hè? Nee. Dat zou ook niks voor mij zijn, hoor. Nee, ik heb ook liever een zwembroek aan, trouwens. Hey, Lisbeth Willems aan de telefoon uit Beverwijk. Klopt dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat ben je aan het doen, Lisbeth?
1: Nou ja, we gaan nu naar de camping in Nijersleek. Dus we hebben vakantie.
0: Naar de camping, wat lekker!
1: Ja, zeker. Oh, helemaal zin in.
0: Wat een mooie vooruitzichten, zeg. En hoe lang dan?
1: Durf ik bijna niet te zeggen. Bijna 6 weken.
0: Hoewel? 6 weken?
1: Ja.
0: Fantastisch. Nou, dat zijn echt mooie vooruitzichten. Ondertussen ook even meedoen met het spel, hè, met Newcastle.
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk daar eigenlijk naar. We staan bijna stil.
0: Oh, ja.
1: We staan nu bij een parkeerplaats. Dan kan je ons beter horen.
0: Ja, dan is het beter te verstaan. Maar je wil graag de bootreis mee, begrijp ik, naar Engeland.
1: Ja, heel graag. Eerst voor de muziek.
0: Ja.
1: En ten tweede, ja, we hebben best wel een moeilijke jaar gehad. Ik heb 2 operaties gehad.
0: Ach.
1: Dus ik wilde even lekker uit.
0: Ja. En wat triggerde je dan? Die plaats of de artiesten?
1: Nou, allebei.
0: Allebei. En ja. voor wie zou je het hardste juichen dan aan boord?
1: Stef Eckel.
0: Voor Stef Eckel?
1: Ja, eigenlijk allemaal, want ja. Ik hou van Nederlandse muziek. Ik vind het helemaal geweldig.
0: Ja, superlief. Nou, lieve Lisbeth Willems, ik leg je erbij. Je krijgt sowieso een mooie trolleykoffer cadeau. Hè? Die heb je nu al gewonnen omdat je erdoor gekomen bent. Dus die kun je alvast op het kamertje openleggen, zeg maar. Dat je hem in kunt pakken. En dan vrijdag misschien nog de hoofdprijs via Ivo. Maar dat, ja, dat weet ik niet of dat lukt.
1: Oh, ja, nou ja. Alleen mijn duim, hè. En ja, ik luister, gaat morgen aan tot 's avonds later radio. Want het gaat er nooit af, dus.
0: Ah, fantastisch, fantastisch. Hey, zal ik even een mooi campingliedje voor jullie draaien?
1: Ja, doe maar.
0: Oké. Okay. Ik weet niet of u rondloopt, maar dat heet De King van de Camping. Dankjewel, hè.
1: Ja, nou, super, dankjewel. Nou, ik kijk ernaar.
2: Ik heb hard gewerkt.
1: Vrijdag.
2: Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad. Maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om. Was ik maar terug.

alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

is het topproductie dit, hè? Violen erbij en zo, allemaal live instrumenten. Geweldig. Het is Edwin Evers, die van de radio inderdaad, die gewoon zo'n mooi liedje kan zingen en maken. En het verhaal, ja, dat is ook bekend, hè? Je hebt iemand lief, je kent iemand heel goed en op een gegeven moment valt hij zomaar weg en dan denk je, oh, wat was dat eigenlijk een fijne vent. Ja, dat is te laat dan, daar kun je niks meer mee. Hè? Dat, ja, de herinnering leeft verder, maar verder. Hey, ik heb het hier ook, bijvoorbeeld. Wij wonen in Sneek hier en daar is een Griekse specialiteitenrestaurant. Nou, Harry is de baas daarvan. En Harry is 51 jaar geworden. Hersenbloeding begreep ik, hartstilstand afgelopen. En dan denk je, ja, Harry is weg. Verdorie, hij is er niet meer. En mijn favoriete restaurant dan? Nou, dat. En dat zal in jouw omgeving niet anders zijn. Dus alle namenstaanden van het Griekse restaurant in Sneek natuurlijk heel veel sterkte toegewenst ook. Goed, een verzoekje van even kijken, waar hadden we hem gehad? Oh, hier voor Rob Hendricks. Die zijn vader is er nog wel. 82 jaar is hij ouwe geworden, schrijft hij. En of ik even Brabant wil draaien van Guus Meeuwis. Nou, dat is mooi. Hè? 82 jaar, wat een happening. Van harte gefeliciteerd. Rob en zijn pa. Brabant.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de 3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderen?

0: op mastertools.nl.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
3: I want chicken.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

Gino Graus. En in zijn favoriete kroeg. Ja. Een nieuwe liedje van Melissa Smilda. Ik wil u graag voorstellen aan Als de zon weer schijnt. Dat hebben we mooi gemaakt. Arjan Veneman is de producer van deze plaat.

een soort ritme, ik weet niet. Je doet iets, je tikt mee met je vingers of met je handen of met je voeten. Wat dan ook, het is heel aanstekelijk. Deze van Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. We hebben even een onderzoek, we moeten even een opsporingsbericht uitgooien. Het is al eens vaker gelukt, hè? We hebben ooit de vrachtwagen, gestolen vrachtwagen van Jannes al eens teruggevonden. Dus wie weet halen we het nieuws weer vanavond, je weet het nooit. We hebben natuurlijk overal ogen en oren en mensen die luisteren en opletten. Want wat is er aan de hand? De gitaar van Douwe Bob is gestolen. Niet zomaar een gitaar, een dierbare gitaar. Een Gibson J35 uit 1942. Dat is best een oud beestje. En hij is hem kwijt. Hij had hem in de auto laten liggen en hij is uit de auto gejat. Daar komt het op neer. En hij wil heel graag die gitaar terug. Dus hij looft een beloning uit van 2000 euro zelfs voor die gitaar. En het is niet alleen een geld en duur ding, maar ook emotioneel. Hè? Want zo'n oude Gibson uit 1942 heeft natuurlijk niet alleen een bijzondere sound, maar draagt ook voor een singer-songwriter zoals Douwe Bob herinneringen met zich mee. En liedjes die hij heeft opgenomen en zo. Dus wie weet is er iemand die zegt van nou, ik zie hem op Marktplaats staan of zo. Of weet ik het, of je komt hem ergens anders tegen op de markt. Dan, dan weet je dat. 2000 euro beloning voor de gitaar van Douwe Bob. En nou ga ik geen Douwe Bob draaien, dat kan ik niet maken, want dat past niet echt bij ons format. Maar we hebben eentje die wel past en die heeft heel veel liedjes gemaakt. En binnenkort gaan we in zijn gele truck allemaal mensen liedjes laten zingen. Henk Wijngaard gaat met zijn gitaar en zijn liedjes. Hey,

0: een van die mooie juweeltjes van Henk Wijngaard. Met zijn gitaar en zijn liedjes. En ik ga het droevige afscheid van jullie nemen. Ik wens jullie heel veel plezier zometeen. Met collega Stefan Leur. En neem je mee tot aan vanavond. En wie weet gaat die Django Wagner dit liedje wel laten zingen. He, wat als Django, als ik jou was zou doen.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer.

0: Dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser, komt goed.
2: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het nepbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
13: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
14: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
15: Gritter Chalet en staakcaravans.
16: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
17: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
16: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
17: Van tank- en laadstations tot datacenters.
16: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
21: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Uniek in

0: Zandweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Het is een paar minuten over drie geworden. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. Dat zeg ik eigenlijk nooit, maar is wel zo. De files van dit ogenblik. De A2 staat ook gewolst richting Utrecht. Tussen Rosmalen, West en Waardenburg een kwartiertje vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat het vast voor Moordrecht. 18 minuten en 8 kilometer. Snelheidscontroles, er zijn er 16 verlinkt in Nederland. Fantastisch. Wie dat ook elke dag doet, ik ben er zelf ook eentje van. Als ik wat zie, dan lap ik ze erbij. Dat is altijd handig als je even weet waar ze staan. Hè? Oh, afgezien van de discussie. Ja, je mag niet te snel rijden. Dat weet iedereen wel natuurlijk. Maar goed, het is mooi dat er 16 verklikt zijn. En er staan ongetwijfeld nog veel meer. De A4, Den Haag richting Amsterdam, 39,2. De A7, Heerenveen richting Groningen, 179,2. De A16, Breda richting Rotterdam dan, 52,2. De A32, Heerenveen richting Meppel, 13,6. De A59, Zetogenbos richting Knooppunt Zonzeel, 111 per dag.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Ja, goedemiddag. Het is een wonder nog dat ik achter de mengtafel zit. Man. Weer dan nooit zo ziek geweest. Maar goed, we beginnen even met Billy Dans.
2: Dit is de muziek van

Avanti. Zo heet het. Avanti, Avanti. En pizza met salami. Maar goed, dat is allemaal niet natuurlijk. Dansen met z'n twee. Deze week maak je kans op een hele mooie prijs. Die gaat er aanstaande vrijdagavond gek genoeg uit. Tussen half negen. Nou ja, gek genoeg, dat is niet gek dat het bij Ivo eruit gaat. Zeker niet. Maar het is 's avonds. Wij doen het meestal even overdag. Maar we hebben nou gekozen voor de avond. Tussen half zeven en zeven. Dus morgen dan gaat de hoofdprijs eruit. Je gaat namelijk een bootreisje beleven naar Engeland. Voor twee personen. Twee avonden optredens. Onder andere van Rut van Barneveld. En nog drie artiesten gaan mee en een DJ. Een lange dag even lekker shoppen en zuipen in Newcastle. En dat is ook precies het woordje dat je even moet appen. Het woordje Newcastle. Wil je gratis naar Engeland met de mini Radio NL tour reis. Ja, hoe noem je dat? Bootreis. Vandaag in dit programma word je rond 16:45 misschien wel uitgekozen. Dan ben je genomineerd morgen voor die moddervette prijs. En je krijgt sowieso, als je de uitzending haalt vanmiddag om 16:45, een reistrolley. Dus zorg even dat je appje binnen is.

Stijn Vekkel. Ik weet ze. Ja, ik weet dat hij nieuw heeft. Maar het is. We hebben een beetje zomerse muziek nodig. Morgen dan gaat de temperatuur weer omhoog. En zaterdag ook wel. Want het regen hier en daar. Maar goed, ja. Zit in de zomer. Het is, ik heb wel de korte broek aangedaan vandaag. Ondanks dat ik ben echt zo ziek. De laatste dagen al. Allemachtig, joh. Er gebeurt van alles in mijn lichaam. Maar gek genoeg, zolang de stem werkt, dan ben ik er gewoon. En je hebt van die liedjes op de radio. Dan hoop je dat ze worden ingestart. En dat de disjockey er niet doorheen gaat praten. En dit is zo een.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check de voorraad op overson.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het twee avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor twee personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Kruis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

van der Heden. En wat een dag, wat een sfeer. En de lat ligt hoog, man. Er komen zoveel toffe liedjes uit. Alle artiesten die hebben het trucje allemaal te pakken. Die weten inmiddels hoe je een hit kan scoren. Er was jaren geen handboek. Maar er is nu een soort van handboek. Niet dat het circuleert. Het is een digitaal dingetje wat mensen, producers, allemaal kan doorgeven. Nou, als je dit en dit doet in een liedje. En je doet het zus en zus. Je doet het een beetje zo. En je zingt het op die manier. En je doet het dit, een beetje dat. Dan scoor je gewoon hits. En het mooiste is, wij krijgen als luisteraar op de radio gewoon allemaal leuke liedjes voorgeschoteld gekregen. En op een gegeven moment, dan is het natuurlijk weer een hele stijl wat iedereen hanteert. En dan, dan wordt het weer saai. Maar dan komt er vast weer wat anders. Maar tegenwoordig is er gewoon een handboek. Het is zo easy om op de radio te komen. Tenminste, zo lijkt het, hè. Zo lijkt het soms, hè. Je moet wel een beetje je stem hebben natuurlijk, hè. Je moet een beetje toon kunnen houden, dat soort dingen allemaal. Looks doet er verder niet meer toe. Nee. Zeg, bijna kwart voor vier geworden. De donderdag. En je hoort hem al, hè. Och, och, och. Meezingbaar gehalte 10+. Sineke. Of zeg ik, hoef ik dat niet te zeggen.

levensgevaarlijk in deze tijd natuurlijk. Oh, meisje. Ik zou, ja, je wil je nippen met mijn lippen. Dat is heel raar in deze tijd ook. Maar ja, liedjes gaat over het drankje natuurlijk. Maar de verwijzing is duidelijk volgens mij. Dan, hey, schuimhans. En vergeet niet te appen, want 16:45. Dan gaan we eens even rondbellen. Wil jij op een boot een soort van mini-cruise met Radio NL, met een bak aan artiesten, twee avonden lol, even shoppen in Newcastle? Dan moet je dat even appen. Newcastle, in onze app.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op Tinus van der Weijden.

0: Het nieuws op Radio NL.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met twee bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeersaso's. Bewoners mogen er wel door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP Nieuws.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur. Altijd.

0: tegen Lidl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Oké, let's go.
6: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Uniek in de

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 3 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A4 Amsterdam richting Den Haag. 72 minuten en dat is 15 kilometer. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 50 minuten. Hé, 8 kilometer. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar staat 9 minuten. Dan de snelheidscontroles. De A7 Heerenveen richting Groningen. 168,2. De A10 Koenplein richting Watergraafsmeer. 4,3. De A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,1. De A50 Eindhoven richting Arnhem. 132,6. De A59. Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel 111,8. En de A79, dat is Maastricht, richting Heerlen bij 8,2.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: onze nieuwe deze week, Loco Loco, van Jeffrey Hezen en Django.
1: Hey, dit is nou, de middagshow met Stefan Leij.
0: Ja, dit is de laatste keer dat ik jou even probeer over te halen om hem een appje te sturen. Want het is voor jezelf, het is voor niemand anders, het is niet voor ons. Een bootreis naar Engeland, 2 personen, 2 avonden optredens van onder andere Rutger van Barneveld. Een dag lang even genieten en shoppen en zuipen in Newcastle. Word je rond 4:15 in deze uitzending teruggebeld, dan ben je genomineerd. En krijg je ook alvast even een unieke reistrolling. App nu even het woordje Newcastle in onze app.
1: Hey, hey! Dit is de middagshow met Stefan Leij.

0: Andy de Wit.
1: Hij heeft zo'n liedje, dat doet hij iets heel leuks met zijn stem. Music Maker, dat kan ik niet nadoen, maar dat is zo gaaf. Dat zit eigenlijk maar één liedje van hem, dat is jammer. Hij kan namelijk een mooi trucje met zijn stem. Andy de Wit en Dalli Dalli Dalli. Nou, dit is ook precies wat je verwacht. Dat je krijgt als je Radio NL aanzet en denk je... Ah, man, ik wou dat die gasten eens even iets draaien van Robert Pater. Nou, voilà.

0: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
4: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
5: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
3: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
13: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
3: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
14: Mm.
15: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Reis.nl en DFDS.
2: Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: 16:55 geworden vanavond. Valt er hier en daar nog wat regen. De komende dagen sowieso zon, regen, wolken. Maar de temperaturen liggen de komende dagen redelijk hoog. Zo'n 23 graden. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal gebeurd? Wij gaan het horen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen... die vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan. Vaak waren ze niet getrouwd. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de staatssecretaris. D66 en het CDA vinden Groningen geen goede plek voor nieuwe kerncentrales, bleek in een debat. De tribune zat vol Groningers die tegen zijn. Ze zijn verbijsterd dat Groningen überhaupt een optie is na beloftes van het vorige kabinet. En in het zuiden van Frankrijk, bij Perpignan, zijn zeker 3 campings aan de kust ontruimd om een grote natuurbrand. 1000 mensen zijn geëvacueerd. Ooggetuigen melden veel explosies.
4: Dan even een blik op de wegen. De files A2 Zethoogenbosch richting Maastricht, 36 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade, 1 uur vertraging. En dat is 18 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, daar staat 34 minuten en dat is 15 kilometer. Snelheidscontroles A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij 71,8. De A7 Heerenveen naar Groningen, 179,2. De A10 knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein, 24,8. De A17 Roosendaal Dordrecht, 6,7. De A50 Eindhoven Arnhem, 132,6. En de A59 Zethoogenbosch richting knooppunt Zonzeel, 111.

eigenlijk een voetballiedje onder de motorkap. Want er zitten ook van die toetertjes, van die fluitjes doorheen. Zo zal het wel bedoeld zijn met een knipoog. Maar nu klinkt die gewoon zomers en niet meer voetbal. Lekker. Hey, het duurt nog 7 minuten. Je hebt nog 7 minuten de tijd om even het woordje Newcastle te appen naar de Radio NL app. Wie weet word je er zometeen uitgekozen. En word je genomineerd voor een 2-persoons tripje. Een mini-cruise met Radio NL naar Engeland. Heel veel artiesten. En je maakt 2 avonden feesten aan boord mee. En je gaat even shoppen en zo. En sowieso, als hij zometeen terug wordt gebeld, rond 16:45, krijg je een reistrolley van ons opgestuurd. En de nominatie. En morgen dus in het programma van Ivo Pasveer, ergens tussen 7:30 en 9:00. En Ivo kennen, dus zal het meer tussen 8:30 en 9:00 zijn dat je wordt gebeld. Ja, dan kun je echt helemaal uit je dak gaan. Want dan ga je gewoon op de boot met ons naar Newcastle. Dat wil je, dat wil je. App nu in onze Radio NL app even het woordje Newcastle. En dat hoef je echt niet goed in te toetsen. Als wij maar kunnen zien dat het er een beetje staat.

0: Smit en Samen. Nou, dit is het moment dat we eens even iemand gaan terugbellen. Logisch, gaat niet te lang duren. We gaan een reistrolley gaan we uitdelen. En de nominatie voor morgen dus in het programma van Ivo. De geheel verzorgde mini muziekreis van Radio NL naar Engeland. Heel veel artiesten gaan mee. Shoppen, zuipen, lol maken, vrienden aan overhouden. Ach, het is gewoon even een mooi tripje ook. En het wordt lekker weer, dus mooi. Zeg, heb je een appje gestuurd met het woordje Newcastle? Dan bestaat de kans dat ik je nu ga bellen. En oppakken is winnen. Mocht je niet oppakken, staat in onze voorwaarden. Dan bellen we ook live op de radio verder. Dus ook al heb je dan een gesprek gemist. Helaas. Nee. Oh, daar ging wat mis volgens mij. Zal ik die toch gewoon nog even een keer bellen? Voordeel van de twijfel. Kan zijn dat je zenuwachtig bent, dat je oppakt en dat het misgaat. Natuurlijk nog even één poging. Dan gaan we door met de volgende. Het zal lullig zijn.
1: Hallo.
0: Hallo,
1: Erik.
0: Hey, je spreekt met Stefan Leur, Radio NL. Goedemiddag.
1: Stefan, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij wil wel even naar Newcastle. Hey.
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, ik kan je melden bij deze. Je hebt de nominatie te pakken. En dat betekent dat jij morgen misschien gebeld kan worden. En dat je daadwerkelijk een tripje met twee personen gaat verdienen. Hey.
1: Dat is toch fantastisch?
0: Ja, jongen, dat is fantastisch. Geweldig, gefeliciteerd. En wij sturen je nog even zo snel mogelijk een reistrolley op. Dus die krijg je sowieso. En dan morgen, ik zei het al, maar tussen 6:30 en 9:00... morgen even je radio aanzetten en je telefoon even volgeladen hebben.
1: Ik ben wakker, zeker weten.
0: Mooi zo, mooi zo. En met wie ga je heen?
1: Ik denk met de lady.
0: Met de lady, kijk eens aan, gezellig. En daar heb je ook wel tijd voor dan? Om even dan zeg maar een tripje te maken naar Engeland heen en terug?
1: Ik weet niet wanneer het is.
0: Dit weekend.
1: Oh.
0: Nee, joh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat wordt allemaal overlegd. Dat komt allemaal goed. We zorgen dat alle winnaars en alle mensen een beetje bij elkaar komen. Dus, nou ja, gefeliciteerd, Erik. Waar kom je eigenlijk vandaan?
1: Ik kom uit Venhuizen.
0: Venhuizen, kijk eens aan. Nou, blijf even hangen voor de gegevens. En ja, super joh. Zo even op donderdagmiddag. Hè?
1: Ja, leuk. Super. Niet verwacht.
0: Nee, dat dacht ik ook. Dat is mooi. Verrassing is altijd mooi. Erik, tot zo, man. Erik uit Venhuizen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
6: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
5: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
6: Kom jij het maken bij Hamer?
5: Werken bij Hamer.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
12: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is niet ja, van Jumbo.
16: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
19: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat

0: Een harde wind en de angst is dat hij het vuur aanwakkert. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
8: Heerlijk.
6: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Uniek in de regio.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over vijf. We gaan zo meteen starten. Sterker nog, we gaan over 1 minuut, dat was eigenlijk, over 50 seconden gaan we starten met een uurtje lekker los. Wil je nog even meedoen? Toets even wat in, spreek even wat in. Gekke muziek, idiote muziek. Heb je nog wat gemist vandaag in een polka-versie? Laat het alsjeblieft niet aan mij weten. Nee, laat het aan mij weten. Nou, daar komen ze, de files van dit moment. De A2 Eindhoven richting Utrecht, 52 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag, een uur vertraging. 50 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. En een half uurtje op de A58 Tilburg. Richting Eindhoven. Snelheidscontroles, er zijn er 18 verklikt op dit moment. Die staan keihard vast, zwart op wit. En we gaan er even doorheen, want deze die staan er sowieso nog. De A6, Muiden, Lelystad, 69.4. De A9, Alkmaar, Amstelveen, 56.4. De A17, Roosendaal, Dordrecht, 6.7. De A32, Leeuwarden, Heerenveen, 61.7. De A73, Maasbracht, Nijmegen, 39.0. En de A79, Maastricht, richting Heerlen, 8.2.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kun je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.

0: Zet je lekker los.
1: Kilowatt op de koak.
0: Complete chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet. No way.

0: Ja, uurtje lekker los. Je kan even bellen 088-0200 of gewoon even een appje intoetsen of inspreken. We gaan naar Titia Hogeveen, die komt uit Breda en die wilde een luisterliedje. Nou, dat heeft ze niet zo aangevraagd, maar het is echt een luisterliedje. Het is Peter Blanker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: net zo makkelijk retour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Muziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: 6:01. Vanavond valt er nog wat regen her en der. Sowieso de komende dagen regen, zon, wolken. Maar de temperaturen liggen deze komende dagen redelijk hoog. Zo'n 23 graden. Dan eens even luisteren wat er gebeurd is in binnen- en buitenland. En dat doen wij in samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Het kabinet wil zo een eind maken aan uitbuiting. De vleesindustrie belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt te weinig. Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij hun moeder, zijn blij met de excuses van het kabinet. Ze vinden die wel wat laat. Het waren vaak ongetrouwde vrouwen die hun kind kwijtraakten. En tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt na het debat in Den Haag. Daar werd duidelijk dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in Groningen willen bouwen.
4: Dan even kijken wat er gebeurd is op de wegen. De A4, Amsterdam richting Den Haag. Behoorlijke file van 50 minuten, 19 kilometer tussen knooppunt Battenverdorp en Hoogmaarden. De A27 Breda, Gorkum, 60 minuten, 9 kilometer. De A27 van Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 38 minuten gaat nog oplopen. Het komt door wegwerkzaamheden en er staat nu 17 kilometer. En de A58 Tilburg richting Eindhoven, 40 minuten, 12 kilometer bij knooppunt Batadorp. Snelheidscontroles, de A9. Amstelveen, Alkmaar 46,7. De A15, Gorkum, Rotterdam 65,4. De A32, Leeuwarden, Heerenveen 61,6. De A50, Zwolle richting Apeldoorn 213,2. En de A79, Maastricht richting Heerlen. Daar staan ze exact bij 8,2.
2: Het is 6:30 geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
6: Luisteraar!

0: Café da Clube.
1: Calidad y garantía.

even mee in onze rechten. Gewoon even een appje sturen. Intoetsen, inspreken, het is allemaal goed. We gaan even naar Frankie. Komt uit Veendam. En die wil van zijn meisje horen. Alleen er staat er weer niet bij hoe je meisje heet, Frank. Dat is wel jammer. Monique Smit. Jij wil haar helemaal.

uit Kaatsheuvel. Het is Janko en Bergsma staat hier. Helemaal te gek. Aangevraagd en gedraaid ook. Het was niet even zoeken, maar ik denk, oh ja, welke plaat is het ook alweer? Het regent. Maar het was het regenbier. Oké. Okay. Uurtje lekker los. We hebben nog een paar minuten te gaan. Ik denk nog 3 liedjes en dan is het voorbij. Dus we gaan nu even een liedje draaien voor... waar heb ik het staan? Wacht even. Ik heb... Ik weet het niet meer. Hou je even te goed voor me. Waar heb ik het staan dan? Nou goed, uurtje lekker los. Kan ik nog iets voor je draaien na Wolter Kroes? Ruud de Soleil. Dan hoor ik het graag van je. Is dat even huiken, een buiken of gewoon even een luiken? Nou, gooi het even in de app. Intoetsen, inspreken,

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.

0: op mastertools.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
4: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
3: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
4: Van tank- en laadstations tot datacenters.
3: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met

0: twee bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Mooi van Ethos.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: 4:06 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files A2 Eindhoven richting Utrecht. 55 minuten en 90 kilometer voor Waardenburg. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. 3 kwartier. En daar staat 24 kilometer tussen het knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp. De A4 Amsterdam richting Den Haag. 38 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 3 kwartier en 18 kilometer. Jeetje, dat is wel wat aan de hand. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 18 minuten en 10 kilometer. En dat is tussen afrit Hoenderlo en knooppunt het Waterberg. Snelheidscontroles, de A7, Heerenveen richting Groningen, 179.2. De A15, Gorkum richting Breda, 65.2. De A32, dat is Leeuwarden richting Heerenveen, 61.7. En de A59, Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel, 111.8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

super gave tijd van René Karst. 2007, zoiets was dat niet normaal. Henk Prinsens uit, uit Katwijk. Je hebt gelijk, man. Ik heb het even nagekeken, maar het is al volgens mij 3-4 uur geleden dat wij iets van Wijngaard hebben gedraaid. Dan moeten we ook niet elke dag alleen maar Wijngaard draaien, maar dat is, daar zit wel een gap, daar zit wel een gat tussen. En dan had hij een paar suggesties. Nou, daar komen we wel uit. Oh, ik zie die ene er ook tussen staan. Oh, dat is mooi, Henk. Hoe ken je dat? Ja, waarschijnlijk via ons. Nou, gaan we zo even draaien. Eerst even Yves Berensen. Dat zijn allernieuwste plaat. Wat een beetje oldschool aanvoelt. Zo lekker. Misschien is het tijd.

0: 100%.
1: Zometeen op Radio NL hoor je Ivo en hij gaat je ook weer even bijpraten hoe je kan winnen. En dat weten we inmiddels al door gewoon, ja, dat kun je gewoon vanaf nu doen. Vanaf 6:30 telt het officieel. Dus ja, dat slaat helemaal nergens op dat ik het nu zeg, maar dan weet je alvast dat je zometeen weer Newcastle kan appen en dan kans maken op een reistrolley. En natuurlijk ook aan morgenavond in het programma van Ivo zelf. Dan kun je een geheel verzorgde mini muziekreis met Radio NL naar Engeland winnen. Dus nou ja, je wordt zometeen bijgepraat als je dit voor de eerste keer hoort. Kan haast niet anders. Dan dat je het wel vaker hebt gehoord deze week. Maar goed, zometeen meedoen. Ik ga snel naar huis. Mijn medicijnen neem me even vroeg op bed. Man, wat een dagen. Maar morgen is het vrijdag, dus hey, ik ben er gewoon.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Oké, let's go.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis. En DFDS.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Nou, de meeste regen is inmiddels weggetrokken naar Duitsland en op veel plaatsen breekt de zon nog eventjes door. Morgen en in het weekend schijnt de zon vaker en is het droog. Het is aanhoudend warm met 20 tot 25 graden. Zaterdag is het in het midden, oosten en zuiden enkele graden warmer. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar er zijn nog meerdere files die opvallen. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel. Ruim een uur over 7 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoude-Dorp 35 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 22 minuten. A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen-West en Empel 17. En de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Haren en Kromvoort 6 minuten. Er staat daar momenteel een auto in brand. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Apeldoorn-Amersfoort 71.9. A4 Den Haag-Amsterdam bij 14.8. A7 Heerenveen-Groningen 168.2. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 61.4. A12 Utrecht-Arnhem 83.2. A15 Gorkum-Rotterdam bij 65.4. A17 Roosendaal-Dordrecht 6.7. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.

Weet je, soms dan zeggen ze wel eens de tijd die gaat echt ontzettend snel. Oftewel, de klok die tikt maar door. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn om gewoon lekker van het leven te genieten. Dat doet deze man volop. Stef Eckel bij Radio NL. En de klok die tikt maar door. Hey, het is donderdagavond. Lekker aan het chillen tijdens de avondshow van Radio NL. Met vanavond uiteraard nog jouw kans om deel te nemen aan die actie voor de muziekreis naar Newcastle voor twee personen. Stik jaloers ben ik op je als je die wint. Twee mensen die gaan mee op een mini-cruise. En vanavond kun je jezelf nomineren. Als je zometeen de oproep hoort, app dan het woordje Newcastle in de Radio NL app. En voor de rest natuurlijk de allerlekkerste muziek om je donderdagavond mee door te komen. Wesley Klein zometeen, Samuel Welte onderweg. En dit is VOF de Kunst.

Ja, ze hebben elkaar leren kennen in de kleedkamer van de Ziggo Dome. En dat werd een echte vriendschap. Uiteindelijk toch maar besloten om samen een liedje op te nemen. En het resultaat mag er zijn. Uitslover Samuel Wilte en de Bankzitters. Zojuist bij Radio NL in de avondshow. En over vrienden gesproken. Hoe heb jij je vrienden leren kennen? Nou, volgens de wetenschap is er één manier. De allerbeste manier als je vrienden wil maken. En die manier die hoor je zometeen als je blijft luisteren naar Radio NL. Eerst toch helemaal Hollands. Wat een lekker idee. En eerst misschien wel de zomerhit van het jaar. Zwoele zomernachten. Dit is Rutger van Barneveld.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
2: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
3: Dan ga je op zoek naar pallets?
4: Kies dan voor duurzame pallets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn...

0: staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. 2 mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en 2 speurhonden. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
15: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
16: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
17: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè?

0: En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Oké, let's go.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Uniek.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De files lossen op, maar helaas staan er nog een paar lange files. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 35 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ieperburg en Zoetewoudendorp 25. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Burgerveen 7. Laatste is de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg 12 minuten. En dat komt daardoor een kapotte vrachtauto. Er wordt een hoop geflitst langs de Nederlandse wegen. Ik pak de belangrijkste even voor je tussenuit. De A1 Apeldoorn-Amersfoort 71.9. A6 Muiden-Lelystad 69.4. De A7 Heerenveen-Groningen 168.2. A12 Utrecht-Arnhem 88.2. En de A15 Gorkum-Rotterdam bij 65.4. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: En wetenschappelijk bewezen, de allerbeste manier om vrienden te maken, hoor je zometeen.
2: Dit is de muziek van

0: Ace bij Radio Rel. En het is zo'n dag.
1: Goedenavond, het is donderdagavond. Avondshow Radio Rel staat aan. Ja, en als je erover nadenkt, hoe heb je je vrienden leren kennen? Dan is dat denk ik een uiteenlopend verhaal voor ieder van je vrienden. En bij mij is dat ook echt zo. Al mijn vrienden heb ik op een hele andere manier leren kennen. Maar weet je, het is wetenschap die kan natuurlijk alles onderzoeken. En in dit geval is het ook echt zo. Er is namelijk nu wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd hoe je het allerbeste vrienden kunt maken. En wat blijkt? Fysieke nabijheid. Oftewel, als je bij iemand bent, daadwerkelijk in elkaars ogen kunt kijken, elkaar misschien zelfs wel kunt aanraken, hè, met een knuffel of wat dan ook, word je sneller vrienden. Bijvoorbeeld plekken zoals buurthuizen, sportclubs, verenigingen maken het een stuk makkelijker om contact te leggen. Ook als bijvoorbeeld iemand naast je zit, dan is de kans groter dat je uiteindelijk vrienden wordt. En geloof me, dit is allemaal wetenschappelijk onderzocht. Dit is door wetenschappers hebben hun tijd verdaan aan het onderzoek. Want ja, dit is ook een beetje logisch nadenken, toch, als we eerlijk zijn. Breng mij wel eventjes bij het Radio NL onderzoek van deze donderdagavond. De vraag die ik graag aan jou wil voorleggen. Hoe heb jij nou je allerbeste vriend of vriendin ontmoet? Daar ben ik stiekem wel benieuwd naar. Is dat inderdaad omdat je bij elkaar op de sportvereniging zat? Omdat je met elkaar werkte? Of is het al van heel erg vroeger, zoals bij mij het geval is? Mijn allerbeste vriend heb ik ooit leren kennen in de peuterspeelzaal. Ja, echt waar. Vanaf mijn tweede ken ik hem al. En na 25 jaar zijn we nog steeds dik bevriend. Dus ja, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ja, ik ben benieuwd, hoe heb jij je allerbeste vriend of vriendin leren kennen? Deel dat eventjes in de gratis Radio NL app. Doe even een klein Radio NL onderzoekje vanavond. Hoe heb jij je allerbeste maat leren kennen?

Tino Martin, Mart Hoogkamer bij Radio NL en Hartslag van de Stad. Het is donderdagavond, avondshow van Radio NL. Er is nieuw onderzoek gedaan naar hoe je het allerbeste vrienden kunt maken. Ja, tegenwoordig heb je daar niet alleen apps voor, maar is het natuurlijk super makkelijk om vrienden te maken via Facebook en sociale media. Maar de allerbeste manier om daadwerkelijk vrienden te scoren, dat is nog steeds gewoon in de nabijheid van iemand volgens wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld in buurthuizen, sportclubs, verenigingen. Daar leg je het allermakkelijkst contact via volgens wetenschappelijk onderzoek. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Hoe heb jij nou je allerbeste vriend of vriendin leren kennen? Manon uit Bergijk op school. Iemand die we allebei kenden zei dat we samen moesten praten en vast goede vriendinnen zouden worden. Nou, dat hebben we gedaan. Nu voor ons halve leven al goede vriendinnen. Wat een mooi verhaal. Christian uit Duitsland. Nou, mijn beste maat heb ik inderdaad op werk leren kennen. En Gerrit uit Wolvenga op het korfbalveld. Kijk eens aan. Nou, ik ben ook benieuwd hoe het bij jou zit. Hoe heb jij jouw allerbeste vriend of vriendin leren kennen? Deel het via de gratis Radio NL-app. Dit is de nieuwe van Gordon en Replay.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Arne Jansen bij Radio NL en zeg eens meisje, het is donderdagavond en je weet wat dat betekent. Donderdagavond, nieuwe muziekavond bij Radio NL. Iedere donderdagavond een primeurtje en aan jou de vraag, is dit primeurtje het waard om te draaien op Radio NL? Of moet het er lekker bij laten en denk je van joh, dit wil ik absoluut nooit meer horen op Radio NL? Jij bepaalt, jij mag even op de stoel gaan zitten van de muziekredacteur. Wil je dit liedje vaker horen of nooit weer? Met vanavond een zomerhit in wording. Althans, als het aan de makers van het liedje ligt. Het is een inmiddels bewezen trio. Het gaat om Afro Bros, John West en Billy Dans. Die hebben al eerder samengewerkt, bijvoorbeeld in dit liedje.
1: Ja, vannacht slaap jij bij mij.
0: En een jaar later, daar is het nog een keer met deze.
1: Wat je bent een wereldwonder, wat je doet is niet normaal. Baby, schud van me.
0: En ook vorig jaar deden ze het samen met Dans met jou.
1: Laat

vorige liedje. Het is echt wel weer een beetje die kenmerkende stijl. Een beetje Latin, een beetje Afrobeat, maar vooral veel Nederlandstalig. En deze keer hebben ze gekozen voor een jaren 60 track, Yo Soy Cubana. Dat is de basis geworden van de nieuwe single. En ze zeggen er zelf bij, bereid je voor op een hete zomer. Want met Jij Bent Alles stijgen de temperaturen. Nou, of dat ook echt zo is, of de thermometer richting de 30 graden gaat bij jou, dat mag jij gaan uitwijzen. Jij Bent Alles is de nieuwe van Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. En aan jou de vraag of we dit vaker moeten gaan draaien op Radio NL. Luister ernaar en geef daarna je mening in de gratis Radio NL app. Vaker draaien of skippen. Afro Bros, John West, Billy Dans, dit is Jij Bent Alles.

Oké, temperaturen richting de 30 graden en dit op de radio. Ja, het is nu 20 graden, ik weet het. Maar goed, beeld je het eventjes in. Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. Jij bent alles. En hij zit vanavond in de weegschaal. Dat betekent dat jij je oordeel mag gaan vellen in de Radio RL-app. Moeten we dit vaker gaan draaien op Radio RL? Of lekker laten liggen en vooral heel hard skippen? Laat jouw mening achter in de app. En bepaal of we dit liedje vaker gaan draaien.

0: eigenlijk is het een all-star line-up, hè? Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. Jij bent alles. En aan jou de vraag, is het ook alles wat jij wil? Moeten we dit vaker draaien op Radio NL of nooit meer? Jij bepaalt, we luisteren ook echt naar jou. Want als jij zegt nooit meer, dan hoor je hem ook nooit meer terug op Radio NL. Hans de Ruiter uit Heemskerk, die zegt weg ermee. Christian uit Duitsland, jazeker, vaker draaien alsjeblieft. Dennis uit Tricht, skippen AUB, liever nog eventjes een extra liedje van Robert Vater draaien. Koen uit Leiderdorp, wegwezen, skippen, lijkt te veel op de andere hit, sorry, nooit meer. Heine uit Sloofdorp, die zegt skippen en nooit meer draaien. Sander uit Twello, die zegt skippen. Marietje uit Emmen blijft niet hangen, dus nee. Patrick uit Groningen zegt skippen. Maar goed, daarentegen zetten ook veel positieve reacties. Bijvoorbeeld van Daan uit Klaas-Hierenveen, die zegt vaker draaien. Willemien uit Nijmegen.
1: Goedenavond, Ivo. Draai maar, tot later.
0: Lucas uit Scheemda, die zegt ook vaker draaien. En aan de telefoon Marlies uit Apeldoorn. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, voor jou mag ik niet één, maar twee stemmen noteren. Hè? Hoe zit het, Marlies?
2: Zeker, ja. Mijn man en ik zaten nog in de auto op weg terug naar huis. We kwamen van de camping. En hij zegt, het volume ging eigenlijk gelijk hoger. Zo'n lekker nummertje.
0: Die ging zo hard dat de autospeakers het bijna niet meer hielden.
2: Nou, zoiets, ja.
0: Oké. Okay. Dus jij zegt vaker draaien samen met jouw man Ferry, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik zet je stemmen bij, Marlies. Dank je wel en fijne avond.
2: Helemaal goed, hetzelfde niveau.
0: Nou, wat vind jij ervan? Kom maar door in de Radio NL-app. Laat jouw mening achter en bepaal of dit liedje van John West vaker gaat draaien op Radio NL of nooit weer. Bluff nu!

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus,
1: onze tools. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL.

0: NL, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP-nieuws.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het begint eindelijk rustiger te worden op de weg na een zware avondspits. Nog twee files te melden. Op de A2 staan ze. Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 6 minuten. En de A20 op Vlodland-Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Gouwe 12 minuten. Een hele hoop flitsers gebeld. Ik pak er even een paar voor je tussen uit. A1 Apeldoorn-Amersfoort 71.8. A7 Heerenveen-Groningen 179.2. A9 Alkmaar-Amsterdam bij 66.1. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75.1. A17 Roosendaal-Dordrecht 6.3. A28 Zwolle-Groningen 110.3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212.9. En voor een volledig overzicht van alle 21 flitsers die momenteel op de A-wegen staan, check je de app van Flitsmeister.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: En wat vind je van de nieuwe track van de Afro Bros, John West en Billy Dans? Jij bent alles, geef je mening in de app.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Ja, en nu is het aan jou. Wordt dit de nieuwe zomertune of niet? Jij bepaalt in de Radio NL-app. Laten we eventjes de laatste stemmen tellen die zojuist zijn binnengekomen in de Radio NL-app. Ik zie nog Rick uit Halen binnenkomen. Skippen, het lijkt te veel op de oude. En ben ook wel een beetje klaar met Billy Dans. Sebas uit Sneek, die zegt zeker vaker met een heel mooi zonnetje erbij. En Andrea Schepel uit Groningen, gewoon draaien. Gezellig! Lijkt dat Gerard Joling, joh. Nou, het is kantje boord. Maar momenteel, als ik alle stemmen bij elkaar optel, is er net een hele kleine meerderheid die zegt vaker draaien. En dat betekent dat je dit liedje vaker gaat horen over Radio NL. Dank voor je stem voor John West en de Afrobro's. Jij bent alles. Ja, vorige week hadden we geen weegschaal vanwege de Radio NL Zomertour in Assen. Maar de week daarvoor hadden we wel een weegschaal. En dat was grappig. Dat was namelijk die jongen die ook ooit dat WK-anthem had gemaakt. Chico en lekker bakken op Scheveningen. En daarbij zei je ook vaker draaien.

heeft echt net een nieuw liedje uitgebracht. Yves Berendsen uit 2022. Voorgoed voorbij, zojuist bij Radio NL. Hey, wil jij op cruise? Hoe vet is dat? Een cruise. Van 27 tot 29 november wordt die georganiseerd met artiesten. Stef Eckel is erbij, Belinda Kienaar, Rutger van Barneveld, Jeroen van Zelst en nog veel en veel meer. En het allerleukste, je kunt er voor niks gratis bij zijn. Hey, klinkt dat jou nou als muziek in de oren? Letterlijk, stuur dan nu het woordje Newcastle in de Radio NL app. Word je zo meteen in de uitzending teruggebeld? Heb je sowieso een trolley in de pocket? Een reistrolley die we je gaan weggeven. En je bent genomineerd om mee te gaan met die muziekreis die er morgenavond in dag uit uitgaat. De score hoor, app het woord Newcastle in de Radio NL app. En wie weet, nomineer jij jezelf voor die cruise naar Newcastle. Ik

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Okay, let's go.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
9: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
8: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt de plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Jeffrey Heesen bij Radio NL en Loco Loco Loco. Donderdagavond Radio NL staat aan. Het station waar je deze week kans maakt op een cruise naar Newcastle. Hoe vet is dat? Je gaat op 27 november de boot op. Heb je een feestavond met allemaal artiesten aan boord. Waaronder Belinda Kienaar, Stef Ekkel, Rutger van Barneveld, Jeroen van Zelst. Vervolgens 28 november kom je aan in Newcastle. Mag je lekker een hele dag die stad gaan ontdekken in de UK. En één dag later vertrek je alweer. Kom je eigenlijk alweer thuis. Want diezelfde avond stap je nog weer op de boot. Waar wederom een feestavond is. En 29 november ben je weer op vastebal in Nederland. Hoe tof is dat? Een mini-cruise te winnen. Met twee fantastische feestavonden. En een mooie excursie naar Newcastle. Het enige wat je hoeft te doen is Newcastle te appen. Win je sowieso een trolley. En nomineer je jezelf voor die cruise. Laten we iemand gaan bellen die daadwerkelijk Newcastle heeft geappt. In de gratis Radio NL app. Sowieso leuk om het te zien. Hey Lars, goedenavond met Ivo van Radio NL.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Dit is Lars van Dijk, hè, voor de duidelijkheid.
1: Nee, Lars Jans.
0: Helemaal goed. Hey Lars, waar kom je vandaan?
1: Midwolda,
0: dat is grun, toch? Een mooie Groningen.
1: Ja, klopt.
0: Kijk eens aan. En ooit al eerder mee geweest op een cruise, Lars?
1: Nee, nou nooit.
0: Oké, dit zou dan de eerste keer worden.
1: Ja.
0: Mooi. Hey Lars, ik ga jou feliciteren. Want je bent sowieso een reistrolley die je kunt gebruiken voor al je komende reizen die eraan komen. Die gaan we sowieso naar je opsturen. En het allerbelangrijkste natuurlijk. Je hebt jezelf genomineerd voor die muziekreis. De Cruise naar Newcastle. En morgenavond in dit programma wordt bekendgemaakt wie daadwerkelijk naar Newcastle toe gaat.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ik ga voor je duimen, man. Fijne avond.
1: Hetzelfde. Mooi, hè.

lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, maar het is niet genoeg.

0: Justin de Wild bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, donderdagavond. Dikke donderdag in het laatste rondje. Vanavond doen we gewoon eventjes alsof het al weekend is. Heb je een suggestie voor een lekker liedje dat je zomaar in een feestcafé zou kunnen horen? Een echte weekendhit zijn we daar op zoek in het laatste rondje. Kom maar door in de Radio NL met jouw suggesties en bepaal het laatste rondje.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Lara Mila, had ik je maar nooit gezoend bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, donderdagavond, dikke donderdag in het laatste rondje. We doen alsof het al weekend is. Heb je een suggestie voor een echte weekendklapper? Stuur hem door in de gratis Radio NL app. En met Paul, het laatste rondje. En voor een paar appjes die binnen zijn gekomen. Bas uit Bergen, Noord-Holland. Hey, zou je voor onze nummer Ladder naar de hemel kunnen draaien? Voor het laatste rondje, klinkt zo lekker, zo bijna voor het weekend. André Post uit Beest, doe maar de nieuwe van Jeroen van Zelst. Ricardo uit Utrecht voor het laatste rondje. Frank van Etten, toen de euro nog een gulden was. Jesper uit Sint-Pichels-Gestel. Goedenavond, het feestteam met Stuiterbal. Ik zie Willemien binnenkomen. Hey, Willemien.
2: Goedenavond, Ivo. Wikkelusso, laat me nu toch niet alleen draaien. Tot later.
0: Ook leuk, maar we gaan vanavond voor een suggestie van Mirte uit Capelle in Zeeland, als het goed is. Zij wil graag Sweet Caroline, speciaal voor de boeren. Groetjes van Mirte uit Capelle en... omdat het rechtfeestnummer is. Nou...

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de

0: komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
8: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.

0: goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de woningbouw.
6: Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP nieuws.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus alle aanmerkgekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
20: Play.

0: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
1: Yes.
0: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
2: Is de muziek van Radio

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info, radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziek. Ziekreis.nl en DFDS. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ik zong altijd mijn liedjes

0: Nikos.
1: Radio NL.
2: Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk

0: nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.
12: Win deze week een geheel verzorgde muziekreis naar Engeland. Aan boord is het 2 avonden feest. Met Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst. En je gaat een dag lang Newcastle ontdekken. Hoor je de oproep? Stuur dan Newcastle in de Radio NL app. Als je de uitzending komt, win je sowieso een reistrolley. De weekwinnaar krijgt een plek voor 2 personen aan boord van de boot. Alle info radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Lucassen, muziekreis.nl en DFDS.

0: videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikkel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Dit is de muziek van Radio.